0: Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken aan de van de straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kalfen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in...

maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. En geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco

0: produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden.

0: zo contact maken met mensen waar woorden niet meer vanzelfsprekend zijn. Ja, het is een verschil met een gewone clown is dat je een gewone clown, ja, die vermaakt de mensen. Mm-hmm. Die hebben vaak toch een act, hè, waar je om kan lachen. En dat is meer een theatergebeuren. En een contactclown die gaat op bezoek bij mensen.
1: Maar een contactclown, is dat dan ook een clown die praat of juist helemaal niet?
0: Er zijn contactclowns die weinig woorden gebruiken. Maar ik gebruik wel woorden.

0: geworden zoals ik het in mijn hoofd had. Dus eigenlijk is het, ja, ik zeg nogmaals, een boek geworden zoals ik het gehoopt had.
1: En ik merk ook wel, nu je het er een beetje op terugreflecteert, dat het ook wel wat met je doet. Dus dat is ook wel iets moois, dat je echt wel kan terugkijken op 10 jaar hele mooie ervaringen. Maar ook wel, ja, jouw hulp, jouw inzet om andere mensen bij te staan.
0: Ja, dat is het zo. En nu je dat zegt, ja, word ik ook best wel een beetje emotioneel. Het is heel mooi geweest, 10 jaar. Maar als ik merk wat er nu allemaal op me afkomt, zoveel... mooie woorden en mooie anekdotes. En ja, ik heb een boekpresentatie gegeven. Nou, zoveel mensen kwamen daarop af. En geïnteresseerd in mijn boek, ook gekocht allemaal. Ja, dus ik vind het ongelooflijk wat er nu allemaal op me afkomt. Het is, tuurlijk heb je wel eens gehoord van, oh, fijn om mijn vader of moeder weer even te zien zoals ze was. En dat krijg je wel mee in de loop van die 10 jaar. Maar als je nu dan ook alle reacties op één hoop... laat ik het zo maar zeggen, alle reacties op één hoop krijgt... is het heel mooi overweldigend. Het is wel overweldigend, maar wel heel mooi. Het is, ja.
2: Studio Alphen.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar hoeveel mensen, dat is nog niet bekend. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar daarvoor. Het weer, er trekken buien over het land, frisser dan afgelopen dagen.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein, 5 kilometer file. Verderop tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp, 6. A20 richting Gouda bij Moordrecht, 6 kilometer vanaf Rotterdam Prins Alexander. In alle gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Studio Alphen.

0: waar je langs kan en misschien wel langs moet. Dini is filmprogrammeur bij onder andere Castellum. Hij was aan de lijn. Goedemiddag, Dini.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Wat is nou een absolute filmhit waar ik dit laatste weekend van de meivakantie echt nog naartoe moet?
1: Nou, zullen we gewoon de hele maand mei even meepakken dan?
0: Nou, zeg het maar.
1: Kijk, ik was vorige week zelf even naar Michael.
0: Ja.
1: Dat is een beetje als Bohemian Rhapsody, mensen die van de muziek houden. Dat is gewoon genieten, hè. Kijk, en dan zijn er discussies, is de film goed of niet goed? Je hoeft niet alle films helemaal door te praten. Het is gewoon genieten van een kleine Michael met zijn broers en hoe die groot wordt. En ja, het is gewoon een icoon. Dus wel, die mag je zeker niet missen.
0: Wel een beetje geromantiseerd, begreep ik toch? Maar
1: ja, dat wel. Maar ja, films hoeven ook niet altijd precies zo te gaan als het is. Het is ook film, hè?
0: Nee, dat is zeker.
1: Nou, ik heb hem nog niet gezien, maar ik heb toevallig vorige week de eerste even teruggekeken met mijn dochter. Dat is The Devil Wears Prada.
0: Oh.
1: Ja, dan moet je gewoon heen. The Devil Wears Prada 1 is natuurlijk best wel een beetje dat je denkt... daar zeiden ze dingen die je nu niet meer kunt zeggen. Dat mensen met maat 36 dik zijn.
0: Ja, precies.
1: Daar zitten nu... Ik heb hem nog niet gezien. Maar daar zitten nu dingen in. Daar maken ze ook een beetje een statement van wat je wel niet kan doen tegenwoordig meer.
0: Ja.
1: En dat je dus niet mee hoeft te gaan met schoonheidsideaal wat overal voorbij komt. Maar wees gewoon jezelf en dan kom je er wel.
0: Zou je dan een beetje zeggen dat waar het voorheen een beetje een portret was van de modewereld, proberen ze daar nu een beetje een tegenbeweging op te creëren met die film?
1: Ja, juist inderdaad.
0: En zijn er nou nog films die binnenkort gaan verdwijnen, waar je echt nog even naartoe moet, om die moet je zien in de bioscoop?
1: Ja, eentje die moet echt iedereen zien. Dat is de Britse film I Swear.
0: Ja.
1: Ik vloek. Dat gaat over een jongen die wordt zwaar gebeurd vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft rond zijn 10e jaren ontwikkeld die Gilles de la Tourette. Dus hij begint te vloeken, te tieren en de spastische bewegingen te maken.
0: Ja, van die tics, hè?
1: Ja, en dan, hij wordt dus helemaal gevolgd totdat hij groot is.
0: Mm-hmm.
1: En het is mooi, want het is een waar gebeurd verhaal. En hij gaat op een gegeven moment, zorgt hij ervoor dat zijn ziekte, want het is niet erkend, dat mensen begrip krijgen voor zo'n hartverwarmende film. En ja, gewoon dat is een massie. En die draait nog op 12 mei nog één keer.
0: Oh ja,
1: dus die mag je echt niet missen.
0: Oké, bijzondere film dus in de gaten te houden.
1: Ja,
0: en er zijn natuurlijk ook een hele hoop films die uitgaan komen aankomende zomer. Is er eentje waar jij specifiek naar uitkijkt?
1: Ja, ik ben al wel misschien 50 plus, maar ik kijk enorm uit naar Toy Story, de vijfde.
0: Dat snap ik wel,
1: serieus.
0: Ja. Maar weet je al een beetje wat we ervan kunnen verwachten?
1: Ja, dat is dus ook echt heel slim gedaan van Disney. Want dat meisje, dat krijgt een iPad.
0: Oh.
1: En die is dus alleen maar gefixeerd op die iPad. En dat speelgoed waar ze mee speelde, dat ligt gewoon in een doos.
0: Ook weer zo'n kleine steek naar de maatschappij eigenlijk dan.
1: Precies. Dus ik kijk er echt enorm naar uit. Daar heb ik heel veel zin in.
0: Dat snap ik wel. Ja, eerste dag dat je hem kan kijken, zit je dan al in de zaal?
1: Ik hoop al iets eerder eigenlijk.
0: Oh, dat je mij een voorpremière stiekem eventjes...
1: Ik zit er binnen op vakantie in Engeland. En daar draaien ze dus meestal dingen wel iets eerder. Dus,
0: Kijk, dat is de hele erge luxe klinkt dat.
1: Ja, een beetje wel.
0: Misschien wat voor een nicher publiek wat interessant is?
1: Nou, ik hou ook heel erg van documentaires.
0: Ja.
1: En die werden niet veel vertoond in Castellum, maar daar gaan we een beetje verandering in brengen.
0: Okay,
1: en ik hoop dat de bezoekers dat waarderen. Er staan er een paar op de agenda, maar eentje die draait niet op veel plekken in Nederland. En dat is ook een waar... Nou, de documentaires zijn over waar gebeurd. The Day Iceland Stood Still.
0: En waar gaat die over?
1: Dat is in 1974 hadden in IJsland alle vrouwen één dag het werk neergelegd.
0: Oh.
1: Dat hele land lag dus plat.
0: Maar,
1: en die mannen waren even in paniek. Want hoezo doen jullie niks? Maar weet je wel, dus dat was... En eigenlijk is er helaas niet veel veranderd op sommige vlakken.
0: Nee.
1: Maar die vrouwen die dachten van klaar ermee even.
0: Om een soort statement te maken van, zie je, wij zijn wel gewoon nodig.
1: Wij zijn nodig inderdaad. En wij worden zo ondergewaardeerd als huisvrouw, als medewerker, als van alles.
0: En wat kan je al verklappen wat er dan daarna die dag gebeurde? Of maak je dan een spoiler voor heel die documentaire?
1: Nou, je ziet dus gewoon de mensen van toen zie je ook in beeld. Maar wat ze heel erg het onderwijs voor de meisjes, carrière mogelijkheden, dezelfde betalingen voor dezelfde functie. Mm-hmm. Ja, aan het eind zie je dat ook allemaal welke kansen de meisjes van nu krijgen in tegenstelling tot toen.
0: Ook heel
1: dus,
0: vet.
1: Ja, is echt een aanrader.
0: The Day Iceland Stood Still heet hij, hè?
1: Yes. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord.

0: aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
1: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
0: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
2: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
0: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden.
3: De duif vliegt nog wel rond in het dorp en bouwt mogelijk alweer aan een nieuw nest. De in Alphen geboren Kirsten Kasparij is kampioen van Engeland geworden met Manchester City. De voetbalster speelde dit seizoen 21 competitiewedstrijden en scoorde daarin 3 keer. City werd kampioen zonder zelf te spelen, doordat concurrent Arsenal punten verspeelde. EMM 21 heeft de derby tegen Roak gewonnen. Op een vol Hertogspark in Rijpwetering werd het 0-1. Luc Bakker maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de zege blijft EMM 21 meedoen om promotie. Roak kan zich alleen nog via de nacompetitie handhaven. En tot zover het nieuws uit de regio.
4: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment 4 files in de regio. Gaat 1 op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ieperburg en knooppunt Hoflied staat op dit moment 4 kilometer. Vertragingstijd is 6 minuten. De A4 daarna richting Amsterdam dan. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 8 kilometer, 5 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer, 8 minuten. En tot slot de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer staat er. Je vertragingstijd is 5 minuten. Hoe is het op het spoor?
3: Niks te melden. Alles rijdt door.
4: Dat is mooi. Kunnen wij gaan beginnen aan de maandagochtendshow?
5: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoel in me vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
6: Welkom. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: weg ben geweest.
1: Maar hoe voelde het? Want jij hebt het beleefd natuurlijk.
0: Nou ja, goed, de eerste week was eigenlijk een beetje... We zijn gewoon een beetje thuis gebleven. Niks, niet veel bijzonders gedaan. Gewoon eigenlijk helemaal niks gedaan.
1: Want dat was het, hè? Die eerste week, dat was eigenlijk een onbedoelde vakantie. Aangezien ik wel vakantie had. Jij eigenlijk officieel niet. Maar Klopt. Ik dacht, ja, je hebt 3 weken. Uiteindelijk ben je er ook gewoon 3 weken tussenuit geweest. Is allemaal niet erg.
0: Ja.
1: Maar je had op dat moment ook geen vakantiebestemming. Dus het was ook echt zo van, ja, wat ga ik nu eigenlijk doen met mijn vrije tijd?
0: Ik heb inderdaad gewoon helemaal niks zitten doen. Ik ben in de voortuin bezig geweest. Die is heel mooi geworden, moet ik zeggen.
1: Wat heb je veranderd dan? Wat heb je gedaan?
0: Nou ja, gewoon een beetje het winteronkruid weggehaald. En een beetje plantjes geplaatst. Geraniums neergezet en zulke dingen allemaal.
1: Wat voor kleur?
0: Geel en rood, als ik me goed kan herinneren.
1: Geel en rood, oké. Okay. Ja. Ja, ik zag ook hele mooie witte en dan aan de binnenkant rood.
0: Oh, die zijn ook mooi inderdaad.
1: Ja, die waren echt super mooi. Alleen toen zei mevrouw, ja, dat vind ik niet heel handig. En toen keek ik ook op de pollenlijst, zeg maar. En nee, daar stonden ze wel op dat ik dacht, oei, laten we dit maar niet doen dan.
0: Oké, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier in Nederland heb ik totaal geen last gehad van pollen.
1: Oh, lekker.
0: Maar toen ik naar het buitenland toe ging, toen brak het toch wel in alle hevigheid los, hoor. Vooral rond het Gardameer waar we verbleven.
1: Had je last van pollen in het buitenland?
0: Ja.
1: Vaak zeggen ze dan dat je daar juist geen last van hebt, omdat er een ander klimaat hier is, zeg maar.
0: Nee, ik had er echt ontzettend veel last van. Ik liep continu in mijn ogen te wrijven. Ik had op een gegeven moment ook echt helemaal van die schrale ogen, weet je wel. Dat echt helemaal pijn doet.
1: Ja.
0: Maar ik bleef jeuken, bleef tranen. En gelukkig niks met mijn luchtwegen, maar wel met mijn ogen.
1: Oké. Okay.
0: Dus het was een geluk bij een ongeluk, om het zo maar te zeggen. Maar het was niet fijn.
1: Daar heb je wel wat tegen kunnen doen, zeg maar.
0: Ja. Gewoon flink veel van die antihistamine ingenomen. Mm. Alleen dat resulteerde weer natuurlijk in dat ik ontiegelijk duf werd.
1: Ja, uiteraard.
0: Maar dat is op zich niet erg als je op vakantie bent.
1: Op vakantie zeker niet, als je daar lekker kan blijven luieren en zo. Ja, maar goed, dat was de eerste week. Daar heb je een beetje de tuin gedaan, een beetje relaxen en zo. Daarna kon je nog meer relaxen, maar dan in het buitenland. En je bent naar Italië geweest dus.
0: Ja, we zijn naar Italië geweest. Naar het Gardameer om precies te zijn. Het zuidelijke puntje van Gardameer. Daar zijn we een week verbleven. Mijn stiefzoon en zijn vriendin kwamen ook nog even langs. Die hadden eventjes een citytrip.
1: Die kwamen ook even langs. Die hadden even een ommetje gemaakt.
0: In zoverre al langs. Ik moest ophalen van Verona Airport.
1: Wel met het vliegtuig.
0: Ja.
1: Oké, ja.
0: En goed, daarna gingen we dus door naar Polen. Mijn vrouw die had nog wat administratieve dingen te regelen van haarzelf in Polen.
1: Ja, wel voor de duidelijkheid, want zij is Pools natuurlijk.
0: Zij is Pools, inmiddels niet meer. Ze is inmiddels Nederlands.
1: Nee, dat is waar. Ook al een tijdje natuurlijk.
0: We moesten dus naar Polen toe. Dus we zijn, we hebben in 2 of 3 etappes hebben we dat gedaan. We zijn in Nederland, die zijn we vanuit het Gardameer zijn we naar boven toe gegaan. Zijn we bij München zijn we terechtgekomen. Hebben we daar een nacht overnacht.
1: Oké.
0: Daar heb ik trouwens de lekkerste pizza ooit heb ik daar gegeten.
1: In München? Je was in München, Italië, ja, hè? Ik weet niet, maar er gaat iets mis.
0: Ja, nee, klopt. Het waren wel Italianen. Alleen ze woonden dus in Duitsland en die maakten dus pizza's.
1: Oh, oké. In Italië heb je de lekkerste schnitzel gegeten die je ooit hebt gegeten. Of dat dan weer niet?
0: Nee, dat dan weer niet. Nee, maar wel de lekkerste steak.
1: Ja, oké. Okay,
0: ja, dat wel.
1: Ja, daar zijn ze ook wel goed met vlees natuurlijk.
0: Ja,
1: maar oké, van Italië naar München en toen?
0: En vanaf München zijn we dus de volgende dag zijn we naar Berlijn toe gegaan.
1: Naar Berlijn?
0: Ja. Daar heb ik jou natuurlijk wel wat over bericht. Maar wat is dat? Een rotstad om doorheen te rijden met de auto.
1: Leg het even uit, want wat is er precies aan de hand? Dan even goed.
0: We moesten natuurlijk we moesten overnachten in Berlijn. We zijn daar blijven logeren in een Hilton hotel.
1: Oh joh,
0: dat was echt heel leuk. Dat was, je had een flinke korting, ik weet niet meer waar het vandaan komt. Mijn vrouw had het geregeld in ieder geval.
1: Oké.
0: Maar je moest dus door Berlijn heen. Dus we zijn Berlijn is gewoon een gigantisch grote stad. En druk. Ontzettend druk. En er wordt ook nog eens een keertje overal wordt er verbouwd. Het is een beetje Amsterdam.
1: Ja, maar dat wordt overal in Europa. Ik weet niet wat dat is, maar altijd rond de vakantieperiode dan beginnen ze met verbouwen.
0: Ja, nou goed, daar wordt daar ook gebouwd in Berlijn. En de wegen zijn allemaal omgeleid. Het is 1 grote chaos daar zo. Maar goed, uiteindelijk zijn we dus toch aangekomen bij het hotel. Gelukkig konden we in de parkeergarage van het hotel parkeren. Als die vol had geweest, hadden wij dus nog verder moeten zoeken naar een parkeerplaats ergens in Berlijn zelf.
1: Ja, maar goed, je gaat in het Hilton zitten, dus dan moet er toch ook wel een parkeerplaats zijn, lijkt mij.
0: Het waren een beperkt aantal parkeerplaatsen.
1: Oké.
0: Het wordt echt meer gedaan als zijnde dat het voor toeristen is die komen met vliegtuigen met de trein komen.
1: Moest je dan ook je auto afgeven dat iemand anders ging parkeren?
0: Nee, dat niet.
1: Zo luxe dan ook weer niet.
0: Nee, zo luxe was het inderdaad ook weer niet. Maar goed, daar hadden we dus een plek. En dan zijn we dus... We dachten van, nou, dan gaan we lekker eten in Berlijn ergens.
1: Ja.
0: Nou, we komen daar naar buiten. Ten eerste was het al 30 graden was het buiten. Want het was precies in de heetste dag van de vakantie is dat geweest. Dat we daar aankwamen in Berlijn.
1: Ja, bij 30 graden, hallo. Wacht even. Ja. We zitten toch niet in de zomervakantie? Nee, normaal.
0: Nee, ja. ik heb eerlijk gezegd, de hele vakantie heb ik niks onder de 25 graden meegemaakt.
1: Wauw, oké, dan heb je echt wel een lekkere vakantie gehad.
0: Ik heb een heerlijke vakantie gehad. Wat dan.

0: had ook fijn geweest. Maar, goed,
1: maar was je vakantie wel korter geweest?
2: Dat wel.
0: Nou, uiteindelijk zijn we dus toch naar Polen toe gereden.
2: Mm-hmm.
0: Je wil trouwens niet weten wat de benzineprijzen zijn in Polen.
2: Dat wil ik wel weten.
0: 1 euro en, wat denk je?
2: 23.
0: Nou, zo erg is ook weer niet. 1,56 euro.
2: 1,56 euro?
0: Ja.
2: Wauw. Ja, hier zit het is... gewoon... Nou, ik zag...

0: Wat waar je echt gewoon echt doorheen gaat als je richting Spanje gaat.
1: Ja, Lyon.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ik zat even met Marseille in mijn hoofd. Maar dat is natuurlijk een kustplaats ergens in het zuidoosten. Maar Lyon inderdaad. Daar moet je echt niet doorheen in de zomer. Want dan is het gewoon achteraan aansluiten. En de volgende dag kun je doorrijden. Dat is echt vreselijk. Ieder jaar gebeurt dat weer.
0: Ja.
1: En vroeger ging ik altijd met de auto mee met mijn schoonouders. En dan zat je daar urenlang achterin in de snikkende hitte. Want in die tunnels, dan is het ook nog steeds 40 graden. Hij wordt er helemaal.

0: Oké.
1: Okay. Dus nog één keer.
0: Klinkt een beetje funky. Ja. Oh, ja. Maar het begint al funky. Dus
1: nou, zo is het. Later deze uitzending dus de hele plaat. Wat heb ik te verliezen van ja. Leef, zo heet hij namelijk. En natuurlijk ook ja, veel meer zin en onzin in de ochtendshow. Tot een uur of 10 zijn we bij je. En dat allemaal met Wesley en Richard hier, want hij is weer terug. Yay. Ja!
0: Ik moet wel zeggen, ik heb wel mijn jasje moeten zoeken.
1: Applaudisseer. Oh. Doe even mee. Ja! Hey. Sinds wanneer klap jij van 5? Ook wel apart.
0: Nou. Heel grap. Dat is een nieuwe skill die ik heb opgedaan tijdens de vakantie.
1: Ja, je moet toch wat, hè?
0: Ja. Als je... ik had die week thuis natuurlijk, dus ik had niks te doen. Dus ik moet wat verzinnen.
1: En dan gaan we in Polen wat niet doorgaan.
0: Ja, ook.
1: Maar goed, heb je er wel een beetje zin in?
0: Ik heb er zin in.
1: Ja, ik hoop jij ook dat je ook er zin in hebt. Laat vooral weten wat jij van het weekend hebt gedaan via de app studioalf.nl/WhatsApp. Laat ik even het weerbericht voor je weten. Althans, dat laat ik je weten, want vandaag is het onstuimig. Flink wat wolken, zon, verspreid vallen er zelfs een paar buien. Het is echt een mix van alles eigenlijk. Een mengelmoesje kan je het bijna noemen. In de kustgebieden, met name in het noordwesten, waait het hard tot zelfs stormachtig. Dus ja, je krijgt echt van alles voor je kiezen. Windstoten tot 90 km per uur. Ja, daar waait het wel door.
0: Ah, ja.
1: In Berlijn rijdt het niet door. Ja. elders staat meestal een vrij krachtige zuidwestenwind. De maxima, ja, dat valt dan wel weer mee.
0: Ja?
1: 18 tot 20 graden vandaag.
0: Maar ja, dat zijn ze niet verkeerd voor Nederland.
1: Nee, zo is het inderdaad. Gisteren ook, het was best lekker weer. Alleen ja, die wind die maakt het gewoon wat frisser.
0: Dat gaat vandaag nog erger worden, geloof ik.
1: Nee, dus, dat idee heb ik ook wel als ik het zo hoor. Maar goed. Wij zijn jouw storm op de radio tot 10 uur met de ochtendshow. Zometeen natuurlijk ook waar of niet waar. De voor of de na en het Rad van Fortuin. Sure. Ook muziek van Calvin Harris komt eraan. We beginnen met Hooters en Satellite.

0: Het is geen Satisfyer van Roxy Dekker. Het is wel Satisfy. En dat is dan weer de nieuwste single van Calvin Harris.
1: Lekker hoor.
0: Daarvoor ook de Hooders en Satellite. Heb je nou in de afgelopen periode een beetje de radio ook aangehad in het buitenland?
2: Nee. En
0: oh, dat vind ik wel jammer.
2: Nee, maar dat doe ik expres niet. Want bijvoorbeeld in Italië, weet het zelf ook van Spanje.
0: Ja.
2: Dat gaat zo fucking snel. Dat is niet normaal meer. Krijg er een koppijn van gewoon.
0: Ja, maar ik versta daar ook helemaal niks van. Ik bedoel, mijn Spaans is ook niet al te best. Maar ik luister toch altijd naar bepaalde radiostations op mijn vakantieadres. Ja. Maar gewoon om te luisteren van wat voor muziek er allemaal wordt afgespeeld.
2: Dat heb ik wel gedaan in Polen, want mijn vrouw die luistert thuis ook. Luistert altijd naar de RMF FM, zoals dat dan heet.
0: RMF FM? Is dat een Poolse radiozender?
2: Dat is gewoon een Poolse Q-music, eigenlijk een beetje zoiets.
0: Ja.
2: Ja, dan moet ik me ook weer heel snel zeggen, want dat zeggen ze ook. RMF FM, zeggen ze al heel snel. Maar weet je wat ik daar hoorde?
0: Ja, nee.
2: Ik hoorde daar VOF de Kunst.
0: Hè?
2: Ja.
0: Daar?
2: Ja.
0: Terwijl ze hier afgelopen week in Alphen stonden op het bevrijdingsfestival.
2: Ja, ik hoorde ze in VOF de Kunst, in het Engels hoorde ik ze zingen.
0: Oh nee, maar dat klopt. Dat kan heel goed kloppen inderdaad. Want op onze socials, @CDAlva, daar zijn wij te vinden. Daar vind je ook een signeersessie. Was niet helemaal bedoeld natuurlijk. Maar er was een jonge Amrish. Die heeft namelijk een gouden plaat weten te bemachtigen. Een Franstalige versie van Suzanne van VOF de Kunst.
2: Ja, nou, dit was dus ook inderdaad Suzanne. Maar dan
0: de Engelse versie.
2: Maar dan de Engelse versie.
0: Ah, wat tof, hé.
2: Ja, ik zat ook echt. Ik zat in de auto en ik zat lekker zo'n beetje mee te zingen. En ik zo... Hé, hey, maar wacht eens even, deze melodie ken ik.
0: Hoe ging die plaat dan? One cup of coffee.
2: Nee, dat is één kop koffie. Dat is
0: Suzanne.
2: Ja, gewoon eigenlijk gewoon de Nederlandse... Maar toch wel een beetje ander soort tekstvorm gegeven.
0: Oh, dat wel, okay.
2: Dat wel, jawel. Ja, anders rek je het gewoon niet.
0: Maar je hebt dus niet kunnen opletten over wat voor plaat er eventueel... Ja, in de zomer compleet helemaal losgaan daar.
2: Nee.
0: Ja, dan moeten we dat van de zomer maar gaan doen natuurlijk. Maar het lijkt me wel een leuk idee om sowieso even wat zomerse platen in de gaten te houden. Ik bedoel, we hebben het over Calvin Harris en Satisfy. Deze week is dat het deuntje van de week trouwens. Maar het hele verhaal dat er heel veel platen uitgebracht gaan worden in de komende periode, wat ook in de zomer echt wel hits gaan worden. Misschien heb ik zo meteen...

0: de politie. De man van 23 had 3000 euro op zak. De man van 19 had drugs, een mes, gasalarmpistool en een stroomstootwapen bij zich. Goedemorgen. Bij de huiszoeking werd het grote bedrag in cash gevonden. De twee mannen worden verdacht van drugshandel, het witwassen van geld en overtreding van de wapen- en munitiewetten.
1: Joh.
0: Ja, echt.
1: Vind ik ook niet gek als je het allemaal
0: van
1: vindt.
0: Van WC 1, zeggen we dan.
1: Nou, zo ongeveer inderdaad. Maar jeetje, wat veel, hè?
0: Ja, ja. Trouwens, ook het nieuws zat er ook nog onder. Water is nat. Ik weet ook niet waarom dat is.
1: Water is nat?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Nou. Waarschijnlijk vanwege dat allemaal voor de hand liggend is.
1: Maar in de reactie dan? Of echt bij het nieuwsbericht?
0: Nee, echt lachen. Jongen, je bent niet echt... Het is maandag, hè, voor jou?
1: Ja, nee, ja, ik moet ook weer even scherper worden. Kom op, hé. Ik bedoel, voor mij is het inderdaad ook maandag
0: gewoon. Volgens mij heb ik nog geen koffie op, of wel?
1: Nee, één slokje. Dus ik moet nog even eentje erbij. Goed. Ander nieuws dan. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er net al 9 turbines bij. Dat is minder dan in 2024. Meldt in ieder geval Rijksdiensten voor Ondernemend Nederland, oftewel de RVO. Dat doen ze in een jaarlijks rapport. Ze hebben daar weer een rapport voor opgesteld. Het einde van deze trend is nog niet in zicht, zo lijkt. De RVO die denkt dat het vermogen van windturbines dit jaar zal dalen, omdat veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er weinig plannen zijn om nieuwe windmolens tegenover te zetten. Okay. Zeg maar. Alhoewel, ja, hier in de regio dan weer wel, hè? Want hier moeten dan die grote windturbines ook weer worden geplaatst. Dus
0: ja,
1: in zover.
0: Nou ja, weet je, onze oosterburen die zijn al volop bezig geweest daar natuurlijk ermee. Dus ja. Echt, als je naar de grens van Duitsland toe rijdt, jongen, er staan er, ik weet niet hoe grote hoeveelheid, dat is niet normaal.
1: Je ziet het best wel veel. Alleen hier in de regio willen ze natuurlijk ook plaatsen. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Althans, dat als het aan de bewoners ligt.
0: Ik wil net zeggen,
1: dat betreft, ja. De stagnatie wordt voornamelijk veroorzaakt door onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten. En kan het overvolle stroomnet dwars zitten. Het moet toch toevoegen aan windturbines. Er wordt gezegd, ook worden projecten vaak aangevochten en kan het overvolle stroomnet dwars zitten. Maar het moet toch het overvolle stroomnet moet het gaan verhelpen,
0: ja, windturbines? Ja, maar dat is juist het hele probleem. De kabels liggen er wel, maar die kabels zijn niet toereikend genoeg om nog meer stroom eroverheen te laten.
1: Nee, oké, maar dat is toch het andere geval. Dit gaat toch niet... Nou ja, ik vind het een beetje vaag.
0: Ook worden projecten vaak aangevochten en kan het...
1: Overvolle stroom net dwars zitten.
0: Ja, omdat het dan gewoon te vol zit. En dan kan er niet nog meer bij geplaatst worden om ook nog een keertje terug te leveren. Ja, apart.
1: Ik vind het apart, inderdaad. Ja. Maar goed, het is in ieder geval dat het stagneert. En hopelijk stagneert het nog meer omdat de turbines dan niet hier in de regio worden geplaatst.
0: Wat dat betreft zitten dan onze buren van het buitenland zitten dan eigenlijk wel een beetje stilletjes in een vuistje te lachen. Want over het algemeen is het in het buitenland niet zo dat de stroomkabels onder de grond liggen.
1: Nee, gewoon door de lucht.
0: Gewoon door de lucht, inderdaad. En dat is dan toch makkelijker om dat te vervangen als in plaats van dat het in de grond ligt.
1: Dat is wel zo. Alleen als ik bijvoorbeeld ook in Spanje kijk, dan liggen ze ook door de lucht. Of dan hangen ze door de lucht. Uh-huh. Maar dan moet je wel het juiste kabeltje doorknippen. Omdat het dan allemaal door elkaar zit.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Nee,
1: dat is ook
0: waar.
1: Heel handig.
0: Helemaal waar.
1: Nou goed, tot zover. In ieder geval wat betreft nu. Zometeen dan hebben we nog meer nieuws voor je natuurlijk. Ook zometeen waar of niet waar. Thijs van der Dus heeft zich al gemeld in de app. Jij kunt je ook melden via de app studio.nl/WhatsApp. 3 stellingen gaat hij zo meteen weer voorleggen. En wij gaan erop antwoorden met waar of niet waar. Dat allemaal zo meteen. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Voor de 3e dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een eind aan de oorlog te maken. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
1: Stop de muziek. Nee, dit is nog even een dingetje natuurlijk. Ik moet weer even terugplaatsen naar waar we ook alweer gebleven waren. Mm-hmm. Want hij is weer terug natuurlijk, Richard Harreman. En hij heeft het nieuws voor je uit de regio.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja. Even kijken hoor. Dan ben ik er klaar voor. Jij ook?
0: Ja, ik ook.
1: Mooi. Komt-ie.
0: Op de Oostkanaalweg bij Aarlanderveen heeft donderdag rond 7:15 's ochtends een kopstaartbotsing tussen drie voertuigen.

0: plaatsgevonden. Een woordvoerder van de politie laat weten dat één ambulance één persoon heeft nagekeken, maar dat deze niet naar het ziekenhuis hoefde. Ook laat de woordvoerder weten dat er niemand is aangehouden.
1: Even kijken hoor.
0: Joepie. Ja. Tussen Alphen aan de Rijn en Gouda reden woensdagmiddag minder treinen. Door materieelproblemen viel er 1 trein per uur uit. De storing lag bij vervoerder NS, waar Airnet onder valt. De problemen werden later in de middag opgelost. Tennis- en padelvereniging Alkemade heeft het vernieuwde sportpark in Roelof Arendsveen geopend. Er zijn twee extra tennisbanen, 4 padelbanen en een vernieuwde kantine. Burgemeester Astrid Heijsen-Bolt verrichtte de officiële opening met een symbolische openingsslag. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Ik zit hier ook met een draaiboek van 2025. Wat is dit?
2: Hé, wat?
1: Ja, ik snap er helemaal niks van. Even kijken. Ja, hier zijn we. Staat niet in mijn draaiboek hoor, maar...
3: Bij winkelcentrum...
1: Nee.
3: Ja.
1: Ah, jongens. Ja, wacht, ik ga dit allemaal even regelen zo meteen. Dat het allemaal weer goed loopt en zo. En dan, ja, dit wilde ik zeggen. Want de verkeersinformatie van de ANWB, daar zijn we bij beland. De A4 Rotterdam richting Amsterdam geeft je problemen tussen Den Hoorn en knooppunt... en Zoetewoudendorp. Staat op dit moment 18 kilometer. Vertragingstijd is 23 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, daar oponthoud van 10 minuten. 5 kilometer staat er tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Gaan we naar de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer 5 minuten. 5 minuten vertraging ook op de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 staat 2 kilometer. En 3 kilometer staat op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden is de vertragingstijd 5 minuten. Hoe is het op het spoor?
0: Ik heb helemaal niks te melden. Alles rijdt door.
1: Tegenstelling tot vorige week, dus dat is lekker.
0: Vorige week had ik niks te melden ook.
1: Nee, jij niet, nee. Ik wel. En ik heb nu ook wat te melden. Zometeen gaan we weer spelen. Waar of niet waar? Speel mee via de app studio11.nl/WhatsApp.

0: Zeg, weet je waar ik net achter kom, meneer Harreman?
1: Nou.
0: Ik had natuurlijk een draaiboek van 2025. Ik ga hem even opzoeken. Dat was het draaiboek
1: van precies een jaar geleden.
0: 15, nee, nog erger zelfs.
1: Oh.
0: 15 september 2025. Jezus. Aflevering 365.
1: Oh, maar dan moet het koud zijn geweest.
0: Daar stond nee, het was 20 graden toen die dag.
1: Oh.
0: Want dat heb ik net voorgelezen namelijk. Dat het echt wel een slechte dag wordt vandaag. Nu wordt het ook een slechte dag vandaag.
1: Ja, het wordt ook een slechte dag vandaag.
0: Maar geen 20 graden, absoluut niet. Mm. Nee. Beduidend kouder wordt het. Namelijk 11 tot 12 graden. Dus dat is echt wel flink minder. Verder wel gewoon wind hoor. Dus maak je daar geen zorgen over. En ook de buien die kloppen. En af en toe een beetje zon van tijd tot tijd. Maar dat was het wel. Maar die zuidwestenwind, zoals ik het had genoemd, dat dan weer net niet. Nee. En ook die 20 graden niet. Dus ja. Nou, bij deze heb ik het weer gecorrigeerd.
1: Mooi.
0: Ja. Het is voor ons ook maandag. En voornamelijk voor mij is het maandag. Zeg, heb je er weer zin in trouwens?
1: Ik heb er zin in.
0: Ik hoop dat jij er ook zin in hebt. We gaan weer doen, waar of niet waar. En daarvoor welkomen we vriend van de show. Want zo moet ik hem noemen tegen.

0: uitbarsten, maar je merkt er eigenlijk helemaal niks van.
1: Zoiets, ja.
0: Is dat waar of is dat niet waar? Hey, wat denk jij, Ries?
1: Ik denk dat het waar is.
0: Jij denkt dat het waar is. Heb je daar nog een argument bij? Of nou, zeg ja, je in de oude, het is gewoon waar?
1: In eerste instantie zou je het niet zien dat er wat ontstaat. Uiteindelijk zullen de eilanden ontstaan. Ik bedoel, zo is Gran Canaria en zo. En de eilanden zijn zo op die manier ook ontstaan.
0: Nee, dat is waar. Want zeker bij de Griekse eilanden. Daar liggen heel veel eilanden ook onder water. Dat zijn van die verborgen eilanden. Maar uiteindelijk, mocht het ooit eens een keer droog genoeg worden, dan verschijnen ze weer.
1: Ja, zeker.
0: Geldt ook voor vulkanen. Ja, je zou zeggen dat het bijna niet zou kunnen. Want die dingen zijn natuurlijk heel hoog vaak.
1: Ja, maar goed, ze beginnen klein.
0: Zo is het, ja. Ja, want ook dat groeit mee.
1: Ja, daarom.
0: Ik zeg ook waar. Dus ik ben het wat dat betreft met jou eens. Stelling nummer 2 dan.
2: En dan stelling nummer 2. Het station van Alphen aan den Rijn heeft dagelijks meer dan 10.000...
0: Wacht even. Verstond jij hier iets van?
1: Het station van Alphen aan den Rijn.
0: Oké, nog een keertje.
2: En dan stelling nummer 2. Het station van Alphen aan den Rijn heeft dagelijks meer dan 10.000 reizigers. Waar of niet waar?
1: Okay. Dat moet jij weten.
0: Denk jij dat ik... Ja, ik heb heel lang op dat koffiewinkeltje gepast, zeg maar.
1: Ja,
0: op het station in Alphen.
1: Daarom.
0: Daar heb ik heel veel treinreizigers voorbij zien komen. Maar denk je dat ik al die treinreizigers heb geteld?
1: Nee.
0: Ook daar dacht ik niet bij na.
1: Ah,
0: okay. Ik wist wel wat de omzet was, zeg maar, omdat ik dat elke dag moest berekenen. Maar niet omdat ik al die koffies bij elkaar optelde. En wat ik wel vaak nog kan terugzien, is zeg maar hoeveel mensen er in het winkeltje stonden op het moment dat er een treinuitval had plaatsgevonden. Want ja, iedereen wilde dan koffie halen.
1: Ja.
0: Maar ja, daar heb ik nu geen tijd voor, dus dat ga ik nu niet doen. Maar zijn er meer dan 10.000 gemiddeld reizigers op het station in Alphen aan den Rijn? Wat denk jij?
1: Laten we gek doen. Ik zeg waar.
0: Jij zegt waar?
1: Ja.
0: Ik denk ook dat het waar is, moet ik heel eerlijk zeggen, hoor.
1: Toch wel?
0: Ja, weet je, we zijn een forense stad, hè? Dus naar de stad.
1: Daarom.
0: Ho. Ja, goed, forense gemeente, ja, ik bedoel. Dus krijgen we dat weer natuurlijk. Maar ik denk wel dat het waar is, inderdaad. Dat er echt wel zoveel mensen met de trein reizen. En ik denk wel dat het in de afgelopen periode wel wat minder is geworden. Maar dat we gemiddeld nog wel steeds rond dat getal zitten. Goed, zometeen krijgen we het antwoord van Thijs van der Dussen. Was in ieder geval stelling nummer 2. Gaan we naar stelling nummer 3.
2: En stelling nummer 3. Je lichaam bevat genoeg koolstof om duizenden potloodpunten te maken. Ja, waar of niet waar?
0: Waar of niet waar, ja. Zo.
1: Auw.
0: Schiet me wild. Oké. Bevat het lichaam genoeg koolstof om potloodpunten mee te maken?
1: Ik heb, in de vakantie heb ik de urn van mijn vader heb ik, moeten laten vullen.
0: Ja.
1: Dus mijn vader zit nu in de urn.
0: Ja.
1: En dat was behoorlijk zwaar. En dat is in feite koolstof.
0: Ja, dus je zou bijna kunnen zeggen dat je heel veel potloden van je vader zou kunnen maken op dit moment.
1: Ik denk dat het waar is.
0: Oké. Jij denkt dat het waar is.
1: Dus klinkt heel luguber, maar weet je, dat is... Nou, 1-1 is 2, zeg ik dan maar.
0: Goed voor de vorm zijn. Spelelement blijven in zoverre. Maar jij zegt 3 keer waar, ik zeg 2 keer waar en 1 keer niet waar.
1: Ja.
0: Oké, duidelijk. En laten we het nog 1 keer herhalen. Stelling nummer 1, 2 en 3 van Thijs van der Dussen.
2: Welkom bij een nieuwe ronde waar of niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan vulkanen die onder water uitbarsten zonder dat je het aan de oppervlakte merkt. En dan stelling nummer 2. Het station van Alphen aan den Rijn heeft dagelijks meer dan 10.000 reizigers. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar, ja.
2: En stelling nummer 3. Je lichaam bevat genoeg koolstof om duizenden potloodpunten te maken. Ja, waar of niet waar?
0: Tja, inderdaad. Waar of niet waar? Dat is de vraag. Studio11.nl, schijnschrijf WhatsApp om jouw antwoord door te geven. In je bericht zet je 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En ja, wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar op deze maandag 11 mei 2026 in Waar of niet waar? Studio11.nl schijnschrijf WhatsApp om jouw antwoord door te geven. Schel daar zeker niet voor. Doe vooral mee. Vinden we leuk. Miss Montreal. Miss Montreal. Zo, gaat lekker.
1: Montreal.
0: Nou, die schelt er ook niet voor, want zo heet haar liedje Schuilen.

0: Mijn tijd is geweest, ja zeker.
1: Oh.
0: Maar uiteindelijk heeft ze toch weer de knop weten om te zetten. En heeft ze nieuwe muziek uitgebracht. En zo geschieden, Schuilen. Echt wel een hitje ook weer, moet ik zeggen hoor.
1: Ik moet wel zeggen, ik vind dat altijd inderdaad wel heel apart. En dan heb je gewoon artiesten die decennia lang meedraaien. En in één keer zijn ze verdwenen omdat ze dan ineens niet meer de goede muziek kunnen maken. Denk aan een Duran Duran. Denk aan een, toen het hij nog Wham. Denk aan Status Quo bijvoorbeeld, weet je. Dat is echt...
0: Ja, maar je pieken en dalen. En dat is natuurlijk ook in het artiestenleven zo. Dus in zoverre. Maar ik snap wel dat als het al een tijd lang niet lukt, dat je dan wel zorgen gaat maken.
1: Dan wel, ja tuurlijk.
0: Nou goed. Dat wat betreft Miss Montreal. Je hoorde hier dus met haar nieuwste plaat Schuilen. Wat je ook hoorde waren de drie stellingen van Thijs van der Dussen. Vriend van de show, die heeft ze weer verzameld voor ons. Heeft ze zojuist ook uitgesproken. Ries en ik hebben daarop geantwoord. En jij als het goed is ook. Via de app studio.nl/WhatsApp. Zullen we de antwoorden maar eens even gaan doornemen dan? Want ik ben wel benieuwd. Waar of niet waar dus, is de vraag. Laten we even luisteren naar de eerste stelling die Thijs van der Dussen gaf vandaag. Hoe klonk die ook alweer, Thijs?
2: Welkom bij een nieuwe ronde waar het niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan vulkanen die onder water uitbarsten zonder dat je het aan de oppervlakte merkt.
0: Ja, oftewel bestaan er nog steeds vulkanen onder water en die nog steeds actief zijn. Wij hebben je allebei op geantwoord met het volgende antwoord.
1: Waar?
0: En dat is ook geantwoord via de app hoor. Lucas die zei dat, Levi ook. Maar ik zie ook Noor die dat heeft geappt. Sophia die is er niet mee eens, die zegt dat het niet waar is. Okay. En ik zie ook Oliver die zegt het is niet waar. Ja, Thijs van der Dussen weet het antwoord en daar gaan we ook naar luisteren. Zeg het maar Thijs.
2: Daarna komen we bij de antwoorden en dan beginnen we bij stelling nummer 1. Die is waar. Ja, veel vulkanische activiteit gebeurt diep in de oceaan en is dus niet...

0: Dus waar?
1: Precies.
0: Dat betekent dat we erg lekker gaan, Ries.
2: Nou, inderdaad. Dat hangt alleen nog af van de laatste nu.
0: Nee, zo is het inderdaad, want daar hebben we allebei anders op geantwoord. Ik heb dat tactisch gedaan, omdat ik toch, ja, we hebben een spelelement, dus in zoverre zou ik maar anders antwoorden. Ja. Maar laten we even luisteren naar de stelling, want die klonk als volgt.
3: En stelling nummer 3. Je lichaam bevat genoeg koolstof om duizenden potloodpunten te maken. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Ja, ik maakte wel eens potloodpunten, maar dan in het zwembad.
2: Hè?
0: Ja, dus dat je van de duikplank afspringt.
2: Ja.
0: En dat je dan jezelf zo dun mogelijk maakt om een... Ja, gewoon heel laag in het zwembad te komen.
2: Heel diep te komen. Ah, ja. Ja,
0: een potloodpunt.
2: Ah, okay.
0: Dus zeg maar je handen tegen elkaar aan en dan...
2: Ja. Oh, echt met je hoofd?
0: Maar goed, hebben we zoveel koolstof in het lichaam dat we dus duizenden potloodpunten van de mens kunnen maken? En jij hebt geantwoord met...
2: Waar?
0: Ik heb geantwoord met niet waar. Tactische zet, moet ik zeggen. Het is gewoon meer om mezelf een beetje in te dekken. Want het volgende antwoord is juist volgens Thijs.
3: En stelling nummer 3. Je gelooft het niet, maar dat is ook waar. 3 keer waar. Het menselijk lichaam bevat namelijk verrassend veel koolstof. En dus ook genoeg om potloodpunten van te maken. Nou, heb je er altijd eentje op zak?
0: Ja, en het voordeel is, als het regent buiten, dan maakt het ook niks uit. Want potlood kan tegen regen schijnbaar op papier. Dat is met
2: is dat zo?
0: Ja, met inkt is dat anders, want dat loopt uit. Met potlood, dat schijnt altijd te werken op dat papier. Okay. Dus dat is altijd geweten. Fijn. Nee, dat heb ik ooit wel eens geleerd van een scheidsrechterscursus.
2: Ja.
0: Volgens mij was het zelfs nog van Kevin Blom. Dat hij zei, ja, ik heb altijd een potlood op zak. Waarom? Nat papier, waar je vaak mee te maken hebt op een voetbalveld. Dat werkt met potlood. Of een potlood werkt er altijd op, dus in zover.
2: Maar hoe zit dat dan met vrouwen met oogpotlood? Ja.
1: Okay.
0: Althans, ik ben geen vrouw, dus ik weet het niet. Mm. Maar
2: nou, je kwam er wel heel erg stellig mee over de brug. Zo van, nee, het is niet dat, maar dat. Dat is wel heel erg snel.
0: Ja, het is radio, hè, dus je ziet me nooit. Ja, goed, juiste antwoord volgorde had dus moeten zijn 3 keer waar. En dat betekent dat Richard Harreman het hartstikke goed heeft.
2: Hey, mooie terugkomst.
0: Dat is toch wel jammer voor mij, maar hartstikke goed voor Ries. Zo is het, ja. Ja, want nooit meer zal er een dagwinnaar zijn in waar of niet waar voor maandag 11 mei 2026.
2: Precies.
4: Waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
5: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
7: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
7: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaat.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De Ochtendshow.
0: Vanuit de Goeiemorgen, 8:02, de Ochtendshow voor de maandag. We gaan zo meteen verder op Studio Alve en Karen Brazem. Eerst het nieuws. Door het NOS.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
13: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
12: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius. Morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland

0: Nederland geld moet investeren op het eiland.
1: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.

0: even inspireren om echt contact te maken. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 11 meldingen in totaal. 60 minuten vertragingstijd gaat het om. Krijg voor mij de meldingen van 5 minuten of langer. Om te beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar loopt het vast tussen knooppunt Ieperburg en Zoetewoudendorp. 13 kilometer gaat het om. Je vertragingstijd is een kwartier. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoetewoude-Rijndijk en Roelofarensveen. 3 kilometer, 5 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarensveen en knooppunt Hoflied. 9 kilometer, 6 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer. De vertragingstijd is 7 minuten. Oponthoud ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. De andere kant op dus. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer staat er. Vertragingstijd 5 minuten. En vertraging van 5 minuten heb je ook op de N11 Leiden richting... andersom, Botergraven richting Leiden. Rijdt het op het spoor nog steeds door of loopt het daar ook vast, Ries?
0: Nou ja, het is jammer, maar vandaag heb je geen excuus om te laten komen op je werk of school.
1: Want je rijdt wel als je met de auto moet, maar met de trein dus niet.
0: Nee.
1: Oké, tot zover. Ja, dankjewel.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Dat andere jaar dat er dan weer 6000 gezinnen zijn, omdat er toevallig weer een kind bij is gekomen.
1: Ja, maar ja, goed, maar dat maakt niet uit. Je weet het aantal bedden. Dus kan je ook een aantal lichtbedden kan je uitrekenen. Ja.
0: Maar goed, die man die heeft nu dus gelijk gekregen in zover. Heeft hij ook geld gekregen?
1: 900 euro.
0: Nou, kan hij licht een beetje verkopen.
1: Echt?
0: Zo is het wel natuurlijk. Zeg.
1: Kun je nog een keer op vakantie?
0: Zo is het ook, ja. Mensen die met de trein gaan.
1: Oh,
0: stop de muziek.
1: Wat hij is heeft er? Recht op een terugbetaling van 968,70 euro. Ik heb het nog even opgezocht. De man had, daar ga je zich voor schrikken. Ja. 7.181 euro betaald voor een verzorgde reis. 7.000 euro.
0: Wauw. Inclusief lichtbed.
1: Ja, dan mag je wel een lichtbed verwachten, ja.
0: Dat zou je zeggen, ja. Maar ja, het ligt eraan wat hij natuurlijk verder nog meer heeft geboekt. Als hij bijvoorbeeld nog een of ander ritje heeft geboekt met... Ja, excursie, zeg maar. Dat het allerlei bezienswaardigheden en dat soort dingen gaat zien. Ja, dan snap ik het geld wel. Maar of dat hij ook 7000 euro heeft betaald aan de accommodatie, dat is dan de
1: vraag. Ja.
0: Maar,
1: ga verder.
0: Zeg, wil je met de trein

0: worden door de NS, dat het wordt doorberekend aan de klant. Nee, dat weten we inmiddels wel. Zo werkt natuurlijk de commercie. Aan de andere kant, dat je nu gewoon... Ja, ik heb het vorige keer heb ik het moeten doen. Van Alphen aan de Rijn naar Amsterdam Amstel. Ja. Ik was gewoon 30 euro kwijt, hè?
1: Ja, dat is bizar, hè?
0: 30 euro.
1: Ja, aan de andere kant, als je met de auto zou gaan, ben je en benzine kwijt. Maar je parkeerkosten, want je gaat waarschijnlijk naar zijn PNR toe. Dus.
0: Nee, want ze hadden gewoon een gratis parkeerplaats voor de deur. Dus het waren alleen de benzinekosten geweest en that's it. Dus het was gewoon veel goedkoper geweest om met de auto te gaan.
1: Ja, dat zeker.
0: Ja.
1: Maar waarom zou je het dan nog doen, weet je?
0: Ja,
1: maar zo prijs je jezelf toch helemaal de markt uit?

0: En tijdelijk ook opgevangen in andere ruimte op het terrein. Volgens de hulpdienst is er niemand gewond geraakt, gelukkig. Rond middernacht was uiteindelijk de brand geblust. Voor 5 bewoners is de schade aan een kamer echter zo groot dat zij de nacht elders hebben moeten doorbrengen. Voor hem wordt vervangende slaapplekken geregeld. De overige 5 kamers zijn inmiddels weer vrijgegeven, waardoor die bewoners wel konden terugkeren.
1: Okay.
0: Stichting Salvage is ingeschakeld om Ipsen de Brugge te ondersteunen bij de schadeafhandeling. Mm.

0: Ladies and gentlemen,
1: now on air.
2: Wesley.
3: Je dacht toch niet dat je mocht slapen nu?
1: Welcome.
4: This is
5: De Ochtendshow.

0: Nieuwe muziek van Maal Smit. Hold Me in the Dark in de ochtendshow van Studio van Kagebrazem. Het is inmiddels 8:30. Ik ben het helemaal vergeten, maar we gaan het zo meteen alsnog doen. Namelijk bellen met Rick Zinnige, sportverslaggever van Studio van Kagebrazem. Om natuurlijk even terug te blikken op afgelopen weekend. Want ja, ik weet niet of je het hebt gelezen, Ries, maar ja, er is een feestje gevierd.
1: Ja, dat zeker.
0: Dat is niet bij elk team zo het geval geweest. Maar hoe dat precies is gegaan en welke teams wel en geen feestje hebben kunnen vieren, ga je zo meteen horen van Rick Zinnige in de ochtendshow. Laten we gauw gaan naar het nieuws. En dan kunnen we daarna even wat muziek draaien en dan bellen met Rick. Eerst dus het nieuws van 8:30. De hoofdpunten van de NOS hoor je nu.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. En dit weekend is er een explosief afgegaan bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Er werden resten van vuurwerk en een vloeistof gevonden. Tegen de komst van asielzoekers in het pand werd al meerdere keren geprotesteerd. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
0: En tot zover het nieuws van de NOS. Gaan we over naar het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De bekende duif in het verkeerslicht in Koudekerk aan de Rijn is verdwenen. Ook het nestje onder het groene licht is weg. Volgens omstanders heeft de wind het nest uit het stoplicht geblazen. De duif vliegt nog wel rond in het dorp en bouwt mogelijk alweer aan een nieuw nest. De in Alphen geboren Kerstin Kasparaj is kampioen van Engeland geworden met Manchester City. De voetbalster speelde dit seizoen 21 competitiewedstrijden en scoorde daarin 3 keer. City werd kampioen zonder zelf te spelen doordat concurrent Arsenal punten verspeelde. EMM21 heeft de derby tegen Roak gewonnen. Op een vol Hertogspark in Rijpwetering werd het 0-1... Luc Bakker maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de zege blijft EMM21 meedoen om promotie. Roak kan zich alleen nog via de na-competitie handhaven. En ons over het nieuws uit de regio.
0: Zonder muziekje, want die zet ik uit. Ja, heel onhandig. Maar goed. Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Dat muziekje heb ik dan weer wel. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar heb je een oponthoud van 10 minuten. Staat 13 kilometer tussen Delft en knooppunt Hofvliet. De A4 daarna richting Amsterdam. Daar oponthoud van 5 minuten. Want tussen Hoogmaat en Nieuw-Vennep 7 kilometer. Gaan we naar de A4 daarna richting Amsterdam. Maar dan tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwmeer 6 kilometer. Een minuut per kilometer, want 6 minuten vertraging. Na 12 daarna richting Utrecht levert je oponthoud op. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 5 minuten vertraging. 5 minuten vertraging ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat over 3 kilometer. En tot slot de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haasrecht en de aansluiting met de N457. Daar heb je een oponthoud van 7 minuten. Is er ook oponthoud te melden op het spoor of rijdt het daar gewoon wel door?
3: Nee, het is allemaal heel saai. Alles rijdt door.
0: Mooi. Kunnen wij ook door met de ochtendshow. 8:55 is het. Zometeen dus Rick Zinnige met het terugblikje op het afgelopen sportweekendje.
4: Mijn rechteroog gaat open, de andere plakt nog dicht.
0: In het ochtendshowtje.
4: De wekker uit de veren, de zon toont zijn gezicht.
0: Gezichtje, weet je wel.

0: Ricky Zinnige, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van harte gefeliciteerd met FC Volendam.
1: Want?
0: Nou ja, ze zijn niet gedegradeerd voorlopig nog.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: Nee, ja. NAC Breda, officieel gedegradeerd natuurlijk, net als Heracles. Maar dat betekent wel dat ze nog de na-competitie mogen spelen.
1: Nou, ik hoop eigenlijk dat we die nog ontlopen. Want we moeten volgende week nog tegen Telstar en die staat boven ons.
0: Ja.
1: Dus als we winnen van Telstar, dan spelen we ons direct veilig.
0: Nou, dat is lekker. Maar dat, ja, ik zei het vorige week al, het zou wel fijn zijn op het moment dat je jezelf eerder kan veilig spelen. Hè? Dat is beter voor jouw hart. Aan de andere kant is het ook wel weer leuk om de spanning een beetje op te bouwen. En

0: dat is ook wel hetgeen wat er dus volgende week gaat plaatsvinden, hè?
1: Ja, het is volgende week alles of niets. En anders moeten we inderdaad nog de na-competitie in. Dus,
0: Dan eventueel, laten we er niet vanuit gaan, maar een na-competitie moeten spelen. Ajax moet ook na-competitie spelen voor Europees voetbal. Dat zouden ze dan eventueel doen in het stadion van FC Volendam, heb ik begrepen.
1: Dat klopt.
0: Gaat dat elkaar niet tegen?
1: Nee, want wij spelen dan woensdagavond uit. Ajax dan op donderdag bij ons. En mocht Ajax dan winnen, dan spelen wij op zaterdagavond thuis. En Ajax vervolgens op zondagavond bij ons in het stadion weer.
0: Dus dat ontloopt elkaar in zover?
1: Ja, het enige is dat ik met een aantal collega's behoorlijk aan de bak kan om, om alles goed te laten verlopen, zeg maar.
0: Oh, want dat moeten jullie doen dus?
1: Nou ja, samen met Ajax. Maar je kan natuurlijk niet tegen Ajax zeggen, hier heb je de sleutel van het stadion en succes.
0: Nee, dat is waar.
1: Dus je zal ze toch op weg moeten helpen. En ja, die timing die is natuurlijk werkelijk waar verschrikkelijk. Ja. Maar
0: ja, het is wat het is.
1: Ik heb geen keuze. Dus nee. Gaan we doen.
0: Laten we in ieder geval hopen dat FC Volendam zich gewoon veilig speelt. Want dan heb je daar in ieder geval niet mee te maken.
1: Dat zou heel veel schelen. Ja.
0: Zo is het inderdaad. Laten we teruggaan naar de regio. Want afgelopen zaterdag is er natuurlijk weer gevoetbald in de regio. We hebben een kampioen. Althans, dat hebben we de beelden daarvan kunnen zien. Op de website studiohalve.nl en ook via het YouTube-account. Maar ook via de socials heel veel kampioensfoto's van verschillende teams. Ja, ARC geen kampioen dit jaar, maar wel gewonnen afgelopen zaterdag. In de eerste klasse B speelden ze thuis tegen Velo, hè?
1: Nou, geen kampioen dit jaar. Even pas op de plaats maken, Wes.
0: Nee, ja, nog niet dan, nog niet.
1: Nee, oké. Okay. Ja. Ze hebben 4-1 gewonnen van Velo. Maar wat is er dit weekend gebeurd? Eigenlijk daar waar niemand dat heel erg mee verwachtte. Heeft Valken een slippertje gemaakt tegen Honselersdijk. En dat betekent dat ARC door de overwinning op Velo niet alleen nog altijd volle bak op koers ligt voor de periodetitel en dus een ticket voor de na-competitie, maar dat het inmiddels ook koploper Valken tot op 2 punten is genaderd.
0: Ja, bizar. Echt bizar. Ja, je zegt het, niemand had meer verwacht eigenlijk. Want ja, Valken die deed het gewoon hartstikke goed. Maar dat, ja, dat toch die slippertjes, hè? Misschien toch een beetje die kampioenskoorts wat dat betreft.
1: Ja, en Honselersdijk die moest ook, want die staan onderin. Dat was overigens de laatste tegenstander van ARC. Dus op het moment dat ARC volgende week van DSO weet te winnen, dan gaan we een spannend laatste weekend tegemoet. Het programma van Valken is overigens wel gunstiger met wedstrijden tegen Den Horen en Forum Sport. Dat zijn de nummer 1 en laatste en de nummer 9 in de competitie. Maar ja, als de spanning op de benen slaat daar en ARC kan wat vrijer voetballen, want het heeft die druk wat minder. Ja. Dan zou ik nog wel eens...

0: Ja, zeker.
1: Dat is fijn. Lekker voor Alphense Boys. Nou ja, hopen dat ARC nog kampioen kan worden. Alfia, die heeft ook weer de positieve vibe weten te pakken. Want die hebben gewonnen ook dit weekend.
0: Ja, die deed aan moeraswerk de afgelopen weken. Die zakte steeds verder weg natuurlijk. En die zagen daarna competitie steeds dichterbij komen. Maar nu hebben ze gewonnen met 1-2 op bezoek bij Verburg. En het zit allemaal heel dicht bij elkaar in die competitie. En dat betekent dat Alfia ineens naar plek 6 klimt. En dat het op die manier dus goede zaken doet. Dat het heeft zich officieus veilig gespeeld.
1: Ze hebben wat dat betreft wat meer adem, wat meer lucht in de longen, zeg maar. Om het einde van de competitie mee te gaan doen. Lekker voor Alfia, minder lekker voor Koudekerk. Die verloren dan in de derde klas E uit bij Groeneweg.
0: Ja, 4-0 werd het maar liefst. En betekent dat Koudekerk nog niet veilig is met nog 2 wedstrijden te spelen. Het staat 3 punten boven de streep. Dus volgende week zouden ze het wel af kunnen maken. Dan spelen ze thuis tegen Oesgeest. Maar goed, dat is de nummer 3 van de competitie. Dus dat wordt een pittige kluif. En dan kunnen we gelijk wel het sprongetje maken naar BSC. Ja. Want zij hebben ook verloren van Oesgeest notabene met 3-1. En dat betekent dat BSC nu ineens weer onder de degradatiestreep zakt. En 12e staat. En dat betekent aan het einde van de rit na competitie voor degradatie.
1: Ja, dat is toch een domper voor BSC. Want die hadden toch wel het idee dat het in de afgelopen weken wat beter zou gaan. Maar ja, nu blijkt toch weer dat het misschien toch wel weer extra voetballen wordt straks. Aan de andere kant...
0: Ja, dat klopt wat je zegt. Maar hun programma is wel enorm in het voordeel. Want zij hebben een wedstrijd tegen ASC. Mm-hmm. Die staat 10e. Die staan dus net boven BSC. En ze moeten nog tegen Alanderveen. En daar vliegt niemand van.
1: Nee.
0: Dus dat is zouden in theorie 6 punten kunnen gaan worden.
1: In het voordeel van Koudekerk in zover?
0: Nee, BSC.
1: Van BSC, sorry. Ja, ik haal nu alles door elkaar natuurlijk. Maar van BSC dus. Oké. Oké, nou ja, we gaan het afwachten. Die wedstrijden die moeten nog plaatsvinden, dus dat gaan we dan horen. In die derde klas E ook nog, je zei het al, Aarlanderveen. Daar verliest niemand van en ja, Dokkels ook niet, want die speelde thuis tegen Aarlanderveen. Weliswaar toch niet per se een hele grote uitslag, moet ik zeggen.
0: Nou ja, dat is een...
1: voor wat we gewend zijn niet.
0: Betreft, maar 6-1 inderdaad voor Dokkels. En die glippen dus over BSC heen. Wel een doelpunt voor Aarlanderveen. Dat is al in dit seizoen iets redelijks unieks. Het was een 8e doelpunt van het seizoen.
1: Ja, dat is dan toch een positieve verhaal wat betreft Aarlanderveen. De vierde klasse B dan. Roda 76 tegen Zwammerdam. Dat werd een gelijkspel?
0: Ja, Roda die kon kampioen worden deze wedstrijd. Of in ieder geval officieus kampioen worden. Dat hing ook van de rest uit de andere velden af. Maar het werd 1-1 en dat is iets waar Zwammerdam op zich prima mee kon leven. Koen Woudenberg maakt het doelpunt voor Zwammerdam dat nu definitief geen kampioen meer kan worden. Het heeft wel al een ticket voor de nacompetitie op zak en het gaat dus sowieso een toetje krijgen in dit seizoen. Ja. Maar de kampioenstrijd in die competitie, dat is wel interessant, gaat beslist worden op de laatste speeldag tussen 3 teams. Oeh. Roda, Altior en KDO zijn allemaal binnen een punt van elkaar en dat gaat daar in ieder geval leuk worden.
1: Ik krijg ineens weer de vibes van dat kampioensjaar van AZ, PSV en Ajax. Dat er 3 teams kampioen konden worden en dat het telkens over en weer ging. Ik hoop eigenlijk een beetje dat het ook in die vierde klasse B plaatsvindt, want dat maakt het wel lekker spannend.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Ja. In de vierde klasse D dan. Dilettant tegen Florian. Ja, geen goed weekend voor de Boskoopse voetbalclubs, want Florian verloor ook.
0: Ja, 4-0 werd tegen Dilettant en daarmee is gebeurd wat er eigenlijk al een tijdje aan zat te komen. En dat is dat Florian is gedegradeerd naar de vijfde klasse. Het was een moeizaam seizoen voor Florian, dat veel spelers is kwijtgeraakt, moest doorselecteren. Veel jeugd op het veld heeft staan en dat het op zich wel leuk doet. Maar niet per se heel goede resultaten haalt. En dat betekent dus degradatie naar het laatste amateurniveau.
1: Ja, zonde. Schakelen we toch over naar de vijfde klasse A, want we moeten door. Haagse Hout tegen Bernardus. Een goed weekend voor Bernardus. Ja, ik sla er eentje over, Rick, maar apotheose komt op het einde natuurlijk, hè? Zo is het ook.
0: Jazeker. Ja. Prima. 4-1 voor Bernardus geworden. En daarmee blijven zij gewoon prima stabiel presteren. Het gaat ze weinig op.

0: Bauhaus en eentje van, ik ben zijn naam even kwijt.
1: Yassine Yagoubi.
0: Nee, die maakte de vierde.
1: Oh ja, dat is waar. Ja.
0: Maar goed, maakt ook niet uit. Ja, maakt niet uit.
1: Kampioen zijn ze.
0: Nee, juist. Maar in de tweede helft kwam Van Nispen in 2 minuten tijd ineens met 2 goals een stuk dichterbij tot 3-4. Het was het nog even billen knijpen in de slotfase, maar uiteindelijk trok alles hem over de streep. En dat maakte hem weer dat echte kampioen in dit seizoen.
1: Was het een groot feest? Want het is best lang geleden, hè, dat ze kampioen zijn geweest, AVV Alphen.
0: Ja, 19 jaar begreep ik. Ja. Het was zeker een groot feest. 8e kampioenschap in de clubhistorie. En dat hebben ze ongetwijfeld goed gevierd. En ze kondigden al aan dat niet alles meteen zou gebeuren. Maar dat ze na de wedstrijd komend weekend, als ze thuis spelen tegen Kikkers, dat dan het echte feest gaat plaatsvinden.
1: Oké, dus aankomend weekend, ondanks de uitslag, gaan ze het feestje van het kampioenschap wel vieren.
0: Ja.
1: Zo is het. Tot slot, heb jij nog een nat pak weten te halen? Of kreeg je nog een fles champagne over je hoofd heen? Of viel dat wel mee? Hebben ze jou bespaard?
0: Het scheelde niet veel. Want toen ik Dennis Bos, de trainer van Alphen, stond te interviewen, toen kwamen 2 spelers met een fles champagne inderdaad aan om hem zeik nat te maken.
1: Ja.
0: En ik deed op tijd een stap achteruit, want ik zag ze aankomen. Dat was voor het materiaal van ons ook maar even beter.
1: Dat is zo, inderdaad. En daarnaast heb jij natuurlijk de ervaring gehad met FC Volendam. Dus in zoverre ben je het ook wel weer een soort van gewend.
0: Ja, toen had de trainer bij de persconferentie heel duidelijk tegen de spelers gezegd, haal het niet in jouw hoofd om met champagne binnen te komen. Het is me goed dat ze dat niet hebben gedaan, want ik zat op de hoek, dus dan was ik als eerste gesneuveld. Maar de spelers die hebben geluisterd en je hebt het niet gedaan.
1: Heel goed. Maar mooie ervaring in ieder geval voor jou ook als verslaggever, maar ook zeker voor AVV Alphen. Kampioen dus van de 5e klasse A. Het is wat dat betreft hartstikke gegund. Maar goed, ook een spannend slot nog. En nadert er wat betreft het einde van de voetbalcompetitie in de regio. Volgende week, dan gaan we je weer horen, Rick. En dan gewoon om 7:45, dat beloof ik je.
0: Ja, helemaal goed.
1: Heel goed, dankjewel voor nu. Werk ze, vergader ze en we spreken je volgende week weer.
0: Komt goed.
1: De groeten.

0: beetje leuk om in te programmeren in de ochtendshow.
1: Nou ja, geef het zo meteen even door. Dan kan ik er mee rekening houden voor aankomende week natuurlijk. Want wij kiezen de muziek uit die we draaien in de ochtendshow. Jij bepaalt wie we over een uurtje gaan horen in de ochtendshow. Stemmen kan nog via @studio of op Instagram. Als je toch daarin bezig bent, die telefoon tot je handen neemt, zet dan ook even de app open van studioalf.nl/WhatsApp. Want we gaan toch, we gaan hem toch doen hoor. We gaan je muziekkennis testen in natuurlijk de voor of de na. Namelijk een spel wat we elke dag spelen rond 9:15. Ja, ik was vergeten Rikszinnige te bellen om 8:15. Dan moeten we toch even doen dit uur nog.
0: Ja, is ook zo.
1: Maar goed, we gaan dit toch even doen ook. En dan het antwoord krijg je zo meteen na het nieuws.
0: Oké.
1: Maar ik ga een fragment draaien van een liedje en aan jou de taak om titel en artiest te benoemen van die plaat. En of dat hier voor of na het jaar. Moet ik even erbij pakken. Ik heb volgens mij niet eens opgeschreven welk jaar.
2: 1997
1: inderdaad. Ja. Dat hij voor of na het jaar 1997 is uitgebracht. Studioalf.nl/WhatsApp om jouw antwoord door te geven. Dus nogmaals, titel en artiest voor of na het jaar
2: 97.
1: Ja. En dan gaat het om de volgende opdracht. Laat de muziek bespreken.

0: Wel even een beetje het intro meenemen. Of een beetje de refrein, hoor.
1: Duurt een beetje lang, hè?
0: Komt er zo aan.
1: Oké.
0: Komt-ie.

tot zover. Bijna al een minuut gedraaid van de plaat. Als het je dat niet meer weet. Nee, ja, wie is daar team? Puntje erbij. En wat is de titel van de plaat? En is die voor of na het jaar 1997 uitgebracht? Dat willen we van je weten. Studio11.nl/WhatsApp. Kun je antwoord doorgeven? Nou, ik zie de berichtjes al binnenstromen hoor. Ja. Dus wat dat betreft moet het echt wel goed gaan komen. Maar toch, voor de zekerheid nog één keer heel kort een stukje van het refrein.

0: hou je net de titel weg.
1: Ja, we moeten hier alles prijsgeven, Ries. Zo is het wel. Wie is de artiest? Wat is de titel van die plaat? En is die voor of na het jaar 1997 uitgebracht? Laat het weten, geef het door. Ik wilde die twee zinnen combineren. Dat gaat niet. Laat het weten en geef het door. Studio11.nl, schrijf WhatsApp. Ja, wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar in de voor of de na van deze 11 mei 2026. Ja, zometeen na het nieuws, dan krijg je het antwoord van ons. En tot die tijd heb je ook om het antwoord door te geven via dus studio11.nl, schrijf WhatsApp. Ja, moet ik nog...
0: Nee, niet nog een keer.
1: Niet nog één klein...
0: Nee, niet nog
1: ja, jawel, jong.
0: Het is wel een heerlijke plaat. Is het lekker ja, rustig? Is heerlijk.
1: Nou, tot zover. Zometeen na het nieuws het antwoord. En tot die tijd heb je de tijd om je antwoord in te sturen. Studio11.nl/WhatsApp.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Ook bij en als je verliest moet je er ook staan, hè. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De Ochtendshow. Hele goeiemorgen, 2 minuten over 9. De Ochtendshow voor de maandag. Zometeen gaan we verder op.

0: Studio Alphen in Kagebrazem. Eerst het nieuws. De NOS.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
2: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat.
1: Vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houta.
3: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
1: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
0: Schakelen we over naar de regio, want Richard Harreman heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Op de Oostkanaalweg bij Aarlanderveen heeft donderdag rond 7:15 ochtends een kopstaartbotsing tussen 3 voertuigen plaatsgevonden. Een woordvoerder van de politie laat weten dat een ambulance 1 persoon heeft nagekeken, maar dat deze niet naar het ziekenhuis hoefde. Ook laat de woordvoerder weten dat er niemand is aangehouden. Tussen Alphen aan de Rijn en Gouda reden woensdagmiddag minder treinen. Door materieelproblemen viel er 1 trein per uur uit. De storing lag bij vervoerder NS, waar er net onder valt. De problemen werden later in de middag opgelost. Tennis- en padelvereniging Alkemade heeft het vernieuwde sportpark in Roelevarensveen geopend. Er zijn 2 extra tennisbanen, 4 padelbanen en een vernieuwde kantine. Burgemeester Astrid Heijsee-Bolt verrichtte de officiële opening met een symbolische openingsslag. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ik ben wel benieuwd waar ze heeft geslagen.
4: Nee, dat stond niet in het bericht.
0: Nee. Of dat ze nou een homerun heeft geslagen of niet.
4: Maar volgens mij zijn er wel beelden van. Dus,
0: Oké.
4: Ja, dat.
0: Oké, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Er zijn nog 4 meldingen over deze ochtend. Totale vertragingstijd van 19 minuten. Je krijgt die van mij van 5 minuten of langer. Om te beginnen op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor iets meer dan 5 minuten vast. Namelijk 6 minuten. 7 kilometer staat er tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De N11 leidt richting Bodegraven dan tot slot. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Daar 4 kilometer. Vertragingstijd is 6 minuten. Hoest op het spoor.
4: Ik heb niks te melden. Alles, rijd door.
5: Ochtendshow met Wesley Hoek.

Sowieso, dat hele album gaat heel lekker. En ik weet ook dat Justin van Kampen, cultuurmakelaar van de gemeente Alphen aan de Rijn, die gaat natuurlijk binnenkort trouwen. En dat hij echt wel lekker gaat op dat cha-cha-nummer van de Bruno Mars. Simple Minds, Don't You Forget About Me, hoorde je ook in de ochtendshow van Studio Alphen Karen Brasem. En dan tellen we af met 2, 1, 9:15. Op de klok precies. Nog de show van Studio Alphen Karen Brasem. Voor het nieuws hadden we de opdracht in de voor of de na. Je hebt nog iets van ons te goed. En dat is namelijk het antwoord van de voor of de na. We moeten juist een fragment horen van een liedje. Aan jou de taak om titel en artiest door te geven van die track. En ja, de vraag is dus.

0: Wie is de artiest? Wat is de titel? En is die voor of na het jaar 1997, hè, was
1: ja,
0: het?
1: Dat was hem, ja.
0: Uitgebracht. Er zijn genoeg antwoorden binnengekomen via de app. studio.nl/WhatsApp. Dank je wel daarvoor.
1: Was Ben nog op tijd? Want die heeft tenminste wel om 9 uur dat hij wel naar binnen moet.
0: Ja, zeker. Nee, okay. Ben was zeker op tijd. Was ook een van de eerste die meteen een antwoord instuurde.
1: Okay.
0: Maar Ben niet alleen hoor. Veel meer mensen nog. Laat ik het er even bij pakken hoor. Sophie doet mee namelijk vandaag.
1: Okay.
0: Luna doet ook weer mee.
1: Ah.
0: De winnares natuurlijk van de Waar of Niet Waar. Maar ook Floris doet mee, Bram doet mee en Sam doet mee. Nou, dat zijn de eerste appjes die ik hier zie staan. Zometeen dan ga ik alle antwoorden even doornemen.
1: Hadden ze het ook allemaal goed?
0: Dat is de vraag natuurlijk.
1: Yes.
0: Laten we daar vooral even naar ook gaan kijken. Want wat was de opdracht ook weer van vandaag? Oftewel, wat is de artiestennaam? Wat is de titel? En wat is het antwoord op de voor of de na? Voor of na het jaar 1997? En dan gaat het om de volgende opdracht.

0: Weer niet?
1: Nee, zeker niet. Richard Arman, jij had ook een idee gehad. Ik had het idee dat jij een idee had.
0: Ik had meteen.
1: Wat had jij voor idee dan?
0: Ik had het idee The Promise You Made. Weet je wel, de belofte die je hebt gedaan.
1: Ja.
0: Cock Robin.
1: Cock Robin?
0: Ja, en die is van voor 1997, volgens mij zo'n 12 jaar daarvoor. 1985 was die volgens mij die plaat. Halverwege de jaren 80.
1: De jaren 80?
0: Ja, de jaren 80's.

0: Cock Robin. And The Promise You Made. We hebben onze belofte wat dat betreft ingewilligd, want ja. Wacht even.
1: Ja?
0: Of niet bij het toetsenbord.
1: Oh.
0: We hebben onze belofte wat dat betreft ingewilligd, want ja, we hebben het antwoord gegeven. En we gaan ook een dagwinnaar uitroepen natuurlijk. En nu zijn het er meerdere. Want ja, zowel Sophia ja. als Bram als wie
1: als
0: riep
1: Ben.
0: Ik nou nog meer? Ja, Ben zeker, maar ook even kijken, wie riep ik nou nog meer?
2: Luna?
0: Floris.
1: Floris.
0: Ja, Floris. Nee, Luna had het niet goed namelijk.
1: Oh.
0: Nee.
1: Oh.
0: Dus ja, nee, je kan ook maar één keer winnen.
1: Ja.
0: Nee, zo is het ook. Dat is trouwens niet waar, want je kan wel meerdere titels winnen. Maar nee, tot zover. Zeg, in ieder geval, van harte gefeliciteerd. Jullie zijn bij deze de dagwinnaar. En Richard Arreman, die heeft ook weer hartstikke goed. Dus ook hij is de dagwinnaar.
1: Mooi.
0: Van 11 mei 2026 wat betreft de voor of de na. Morgen dan gaan we weer spelen. Rond 9:15. En dan gaan we dat doen met het jaar tot 1985. Ah. Want dat is het jaartal waar die vandaan komt.
1: Helemaal gelijk.
0: Nou, tot zover.

0: te vroeg.
1: Ja, eigenlijk is hij gewoon net te vroeg afgelopen. Ik had hem nog liever 2 minuten langer door willen laten gaan. Maar waren het niet dat hij nu al is afgelopen. 2:17 duurt hij namelijk. Terwijl Richard Harreman lekker de koffiemachine aanzet. Omdat hij nog een bakje weer van die plaat, Ries.
2: Ja, lekker plaatje, joh.
1: Lekker banger, toch?
2: Ja.
1: Een nieuwe stijl heeft hij ingezet, vertelde hij afgelopen vrijdag. Ja. Ik ben heel benieuwd naar wat de stijl gaat leiden. Oftewel, wat hij gaat voortbrengen in de muziek die nog komen gaat.
2: Hij is al een tijdje aan bezig natuurlijk ook al.
1: Zo is het inderdaad. Maar opnieuw de samenwerking met Billy Dans onder andere en zijn productieteam. Dus wat dat betreft, er staat veel op stapel. En ik ben heel benieuwd naar wat er gaat komen. Maar dit is al lekker. Wat heb ik te verliezen van Leef? En je gaat hem vaak horen in de ochtendshow. Nou, tot zover. Zometeen in de ochtendshow dan graag de muziek die jij wilt horen. We hebben 2 opties voor je klaargezet via @studio of op Instagram. In de story vind je die poll. En door op 1 van de 2 opties te klikken, zorg je er ook voor dat je hebt gestemd en mede bepaalt wie wij zo gaan draaien rond 9:45. Je hebt nu ongeveer nog een kwartier plus zo'n 5 minuten. Nou, nog zo'n 20 minuten, laat zeggen, om te stemmen. Dus @studio of op Instagram. Richard Harreman, wat is de categorie die we vandaag hanteren?
2: Dance.
1: Oké. Okay. Nou, de opties vind je op @studio of op Instagram. Tot zover. Ik zeg heel vaak tot zover, hè?
2: Ja, tot zover.
1: Nou, tot zover mijn verhaal. Tot zover niet de muziek, want ja, over dancemuziek gesproken trouwens. En de zomer, ik bedoel, ja, we zitten er nu toch lekker in. Dus een klein accentje van mij. Het accent van Kylie. En Kylie, van accent, nu hier op jouw radio.

0: Kylie en Accent. Nee, andersom. Accent en Kylie.
1: Ja.
0: Er staat altijd heel veel verwarring over. Maar ja, het is officieel Accent en Kylie. Want Accent is de artiest en Kylie de titel.
1: Hele schunnige tekst eigenlijk wel, hè, als je een beetje naar luistert.
0: Ja, maar ga eens kijken naar de platen in zijn algemeeniteit.
1: Mm-hmm. Nieuw woord, algemeeniteit.
0: Ja, mooi hè. wat voor teksten er allemaal worden gehanteerd continu. En dat eigenlijk zeker heel veel platen die in het verleden zijn gemaakt. Mm-hmm. Vooral ook in de Zero's periode, maar ook de 90's hoor. Dat er echt heel veel niet meer kunnen.
1: Nee, ja, dat is ook zo. Dat trouwens over niet meer kunnen gesproken. De Noorse delegatie heeft van de songfestivalorganisator European Broadcasting Union een waarschuwing gekregen dat het optreden van zanger Jonas Lof tijdens de eerste repetities te sexy was.
0: Te sexy?
1: Te sexy.
0: Want hij staat in zijn speedo, weet ik niet.
1: Even kijken. Tijdens de openingsceremonie hielden deelnemers zich op de vlakte over de... Nee, dat gaat het allemaal niet over. Wat er nou precies is gedaan, dat wordt niet verteld. Okay. Dat vind ik wel apart.
0: Ja goed, we gaan het wel zien en anders zien we de filmpjes wel op social media. Ik ga er ook proberen achter te komen nog tijdens het nieuws wat er precies aan de hand is rondom die deelnemer vanuit Zweden.
1: Vanuit Noorwegen, sorry.
0: Noorwegen, ja.
1: Ik zei het buiten de uitzending om, zei ik het verkeerd. Het is Noorwegen.
0: Ja, Noorwegen, oké. Okay. Nee, ik ga er proberen achter te komen en mocht ik erachter komen, dan hoor je dat zo meteen. Maar het Eurovisie Songfestival, het gaat weer van start. Morgen dan is de eerste halve finale. Je zou het bijna niet weten, omdat Nederland niet meedoet. Dus we hebben er ook geen aandacht voor.
1: Ja, maar dat is het hele punt. Niemand luistert en kijkt meer volgens mij vanavond. Of morgenavond.
0: Ja, we gaan het zien. Althans, misschien ook niet. Misschien kijk je er wel of niet naar. Ja, ik weet het niet. Kijk maar wat je doet. Wij gaan in ieder geval naar het nieuws van 9:30. Want ja, het is 9:30.
1: Ja.
0: Dus de beurt aan de NOS. Oftewel, meneer van de NOS, oftewel de nieuwslezer. U bent aan de beurt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife.

0: Maar goed, het is in ieder geval wat het is. En we zijn er dankbaar. En dat hebben we ook gedaan. Dank worden uitgesproken, ja. Dus in zover. En dat was hem verder, hè?
1: Dat was hem.
0: Nou, mooi. Dankjewel, Ries. Ja, dit was hem ook tot voor zover de verkeersinformatie. Want er staan geen files meer in de regio.
1: Niet? Ik had er eentje staan, volgens mij, hoor.
0: Nee, het rijdt lekker door nu. Het is voorbij allemaal, de ochtendspits. Hoe is dat op het spoor? Nou, gaat het nu daar wel los? Of,
1: Nee, dat is alles rijdt gewoon door, dus prima.
0: Heerlijke ochtend op het spoor. Nou, dat is altijd fijn. Wij kunnen ook door met de ochtendshow. Het laatste gedeelte, het laatste half uur. In dat laatste half uur gaan we muziek horen die jij graag wilt horen. Want ja, zometeen is het aan jou. Stem vooral @CDOF op Instagram. Twee opties staan er voor je klaar. En door te stemmen bepaal je mede wie wij zometeen mogen draaien rond 9:45 in de ochtendshow. Oftewel, je hebt ongeveer nog 12 minuten.

0: Coldplay.
1: Hij blijft goed.
0: En Adventure of a Lifetime met een klein beetje Ben Schuttebelt met de Joehoe. Daarvoor het nieuwste vrouwtje, jaar na jaar, afgelopen vrijdag uitgekomen. En uiteraard hoor je dat ook hier in de ochtendshow. Wat je ook hoort in de ochtendshow is de muziek die jij graag wilt horen.

0: ga je gang.
1: Hans, dankjewel. Het Rad van Fortuin van vandaag. Vandaag in de categorie dance, althans die staat centraal. Daarvoor hebben we twee platen voor je uitgekozen. Eén daarvan is Ariana Grande en Z, Break Free. Die ander is Dance Nation en Sunshine. Ja, heel veel mensen die weten waarschijnlijk niet eens hoe die plaat precies klinkt. Maar ik weet zeker dat op het moment dat je hem hoort, dat je gewoon weet, oh ja, dat is hem. Zal ik even een klein stukje?
2: Doe maar. Natuurlijk, en niet alleen deze.
1: Ja, niet iedereen hoor. Doe, ik weet zeker dat Gen Z, en niet om te generaliseren, maar dat hij hier toch wel wat moeite mee heeft. Ja, dit ken je.
2: Heerlijk.
1: Althans, de meeste van ons dus.
2: Beetje rank 1-achtige vibes hebben hier ook van.
1: Ja, dat komt ook uit die tijd, hè, 2001, ja. Even een heel klein stukje op verder spoelen. Dit zegt nog niet zoveel natuurlijk, maar dit wel. Nou goed, dat is dus een van de keuzes waarop je kunt stemmen. Het studio. Afgelopen weekend heb ik de machine weer leeggehaald om de muntjes weer te verzamelen, zodat we genoeg hebben deze week. Ja, ben je er klaar voor, Ries?
2: Ja hoor, kom erop.
1: Dan gaan we het muntje erin gooien in de computer, zodat de berekening gemaakt kan worden. En ja, dan gaan we kijken wat de winnaar is. Jij krijgt, als het goed is, krijgt het allemaal op je scherm te zien, Ries. Dus nou, ben benieuwd.
2: Ik heb hem.
1: Muntje valt erin.

0: dat mensen Dance Nation en Sunshine niet kenden, dat klopt wel een beetje. Want met 80% van de stemmen
1: oh joh.
0: Is het de winnaar van vandaag.

0: Tijdens de ochtendshow doe ik altijd de naam.
1: Oké. Okay.
0: En ik doe nu net even een koekje naar binnen. Nou, ik weet precies waarom ik dat dus nooit doe.
1: Nee, ja.
0: De winnaar van de Rad van Fortuin dus vandaag in de categorie Dance. Ik herpak mezelf, want we gaan een nieuwe categorie bepalen. Althans, dat doet het Rad natuurlijk, door er een slinger aan te geven. Voor morgen. Ja. En Richard Arman is weer terug, dus hij mag het Rad weer gaan hanteren.
2: Hij staat hier.
0: Ben je er klaar voor?
2: Hij staat hier, hij staat klaar op Dance, dus kom maar op.
0: 1, 2, 3, daar ga jij.

0: Oh.
1: Oeh.
0: Dit is wel
1: lekker.
0: Ja, dit is wel heel spannend. Maar wacht even hoor. Ik wil toch even het nog spannender maken.
1: Ja. Nou, deze is lekker hoor. Dit is een rood vlak.
0: Een rood vlak.
1: Het andere rode vlak, daar zat 2016 op.
0: Ja.
1: Maar op het vlak waar u op gevallen is, zat zomer.
0: Oh ja, zomermuziek. Ja,
1: zomermuziek.
0: Oh, nou, leuk.
1: Elmismo Sol bijvoorbeeld, van Alvaro Soler.
0: Wat zeg je nou?
1: Elmismo Sol van Alvaro Soler.
0: Elmismo Sol?
2: Ja. Joehoe!
0: Ja, Ben is in ieder geval enthousiast, dus wellicht wordt dat wel een keuze. Het Studio of op Instagram, vanmiddag komt hij weer online. Aan jou de taak om te stemmen. Je hebt morgen tot morgen 9:45, want dan maken we de winnaar opnieuw bekend. Maar dan ja, voor het Rad van Fortuin van morgen met dus de categorie zomer.
1: Yes.
0: Ja. Zeg Ries, je had het net over een of andere artiest. Ruben
1: Hillen.
0: Wie is dat?
1: Dat is de winnaar van de Voice of Holland.
0: Oh joh. Oh, dat is de winnaar.
1: Ja,
0: ja, we weten allemaal dat natuurlijk onze Alverse trots Humphrey Basilio uit Alphen, dat hij meedeed. 76 jaar, inmiddels 77. Afgelopen dinsdag stond hij op een bevrijdingsfestival in Alphen. Werd echt massaal toegejuicht en mee op de foto gegaan. En nou ja, hij nam ook wel echt tijd voor dat moment, zeg maar. En volledig logisch, want ja, wie heeft dat nou op 77-jarige leeftijd?
1: Ah.
0: Maar uiteindelijk, ja, hij kon niet door naar de finale, want hij Vliegvlak. Viel vlak voor de finale af.
1: Ja, okay.
0: Dat wilde ik zeggen. En, maar goed, Ruben Hillen heeft dus gewonnen.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En daar is als het goed is nu muziek van uitgebracht.
1: Ja, 20 daar Seconds. Daar heeft hij de finale mee gezongen.
0: Ja, en je vond dat een leuk plaatje, zei
1: ja,
0: je ook.
1: Ja, ik vond het lekker klinken. Lekker country-achtig muziek. Heerlijk.
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb er nog helemaal niks van gehoord. Dus zullen we hem gewoon gaan draaien dan?
3: I've got

0: ik moet wel zeggen, het is wel een aanstekelijk plaatje.
1: Ja, zeker. Een beetje Avicii-achtig ook, hè?
0: Ja, het zit er wel een beetje in, inderdaad. Maar ook gewoon niet per se een typisch winnend plaatje van een talentenshow.
1: Nee, ja, ook.
0: Ja, mooi. 20 Seconds, Ruben Hillen, de winnaar dus van The Voice of Holland van 2026. Ja, lang verwacht, toch gekregen, een winnaar en ook een nieuwe editie van The Voice. Als het goed is, allemaal verlopen zonder problemen. Daar zaten we toch een beetje tegenaan te hikken. Ja, maar,
1: we moeten wel even wachten op Tom Hofman, denk ik.
0: Tim heet hij trouwens.
1: Tim Hofman, ja, sorry.
0: Goed, dat was het voor zover. De ochtendshow studio Alf en Karen Brazen. Morgen dan zijn we er uiteraard weer. Heb jij nog een overzichtje van wat nieuws?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, nou ja, wat zit er in het nieuws onder andere dan?
1: Op studioalf.nl heb je een overzicht van het voetbalweekend. Daar kan je eigenlijk alles terugkijken. En de broedende duif in het verkeerslicht is weg. En het nest is ook verdwenen. Dan op Studio Kagen Brasem

0: tot slot, de grap van de dag. Ik heb een raadseltje voor je, Ries.
1: Nou,
0: zo een beetje een doordenker.
1: Hou ik altijd wel van.
0: Welk dier bestaat voor 75%
1: uit wol? Een schaap?
0: Nee.
1: Nou.
0: Een wolf.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ja. Ja. Als je hem niet begrijpt, moet je toch even doordenken.
1: Even de cursusje rekenen weer nemen.
0: Denk aan het woord. Ja. Nee, dat was geen grap, dat is echt waar. Die hoef je dan weer niet om te lachen. Dat vind ik dan weer een beetje smakeloos. Ja, dat je
1: triest.
0: Ja, dan word ik weer boos en dan gaan mensen ook weer lachen. Ja. Het ziet er ook niet uit altijd als ik aan het lachen ben. Want dan, of als ik boos ben, want dat zo kijk ik altijd. En, nou, tot zover. Zeg, hebben we wat anders?
1: Nou,
0: normaal gesproken zitten we altijd over de tijd. Nu zitten we voor de tijd. We kunnen vandaag gewoon afsluiten met een liedje, joh.
1: Jawel.
0: Ja.
1: Ook wel eens lekker.
0: Nou ja, doen we dat. Zeg van nu, fijne dag. Ries, veel plezier vandaag met wat je gaat doen.
1: Ja, jij ook.
0: En tot morgen.
1: Tot morgen.
0: De groeten.

0: Morning Show。
1: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocidebreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of

0: verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzi in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus kon Kabal en Chase Sterk. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: Alphen.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam

cent per minuut. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: PNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis, en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer: vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een

0: bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: Studio Alphen muziek en nieuws.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2000 om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuwe...

0: Opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK inlineskaten in Rotterdam. Het Hazenwoude Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude Rijndijk werd vierde op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als derde in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze web.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een

0: Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsverhaal...

0: In de Filipijnen heeft het lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam.

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15.

0: op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Vijlbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Vijlbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Morbijlaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie.

0: publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie Band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file in het westen van het land en die staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is een vrachtwagen gestrand met pech. Die wordt elk moment geborgen. Alleen nu staat er nog 8 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Studio Alphen, muziek en nieuws.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

de vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport.
1: Even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel!

0: Ruben de Bruin. Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
1: Jij bent erbij.
0: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden. Dicht bij de clubs. Dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 4 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt zanksrel. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandchef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat...
7: Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leen Bakker, Jusk, Keukenkampioen

0: groep mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. En dat zij op deze manier hebben laten zien van kijk eens, wat we wel kunnen in plaats van... je denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen. En dat is zo super om te zien.
1: Hoe lang heb je gisteravond nog op je telefoon gekeken om alle video's en foto's terug te kijken?
0: Ik ben nog steeds aan het kijken. Ik ga het niet meer bijhouden. Het is echt zo ongelooflijk veel filmpjes en reacties. En nou ja, in het AD staan we nu weer voorpagina.
1: Ja, ik zie
0: en
1: het, ja.
0: Telegraaf, een groot artikel. En ja, we hadden natuurlijk daarvoor al heel veel media. En ja, het Nationaal Comité, maar ook de festivaldirecteur.

0: op mensen met een beperking. Nou, dat was zo'n mooi geheel. Dus,
1: en ze trok zich ook af en toe terug, hè? Want af en toe ging ze ook gewoon achter een instrument zitten. Ja, en dan mochten de bandleden mochten gaan zingen, zeg maar.
0: Ja, daarom nee, maar dat kan zij zo goed. Ze is natuurlijk al jaren onze vriendin. Ze zit ook lekker nu ook lekker in de bus met ons naar Amsterdam, Zomerdam. Maar het is een meid met een gouden hart. En zij zegt ook, dit zijn de pareltjes om te doen. En hier gaat het muziek maken om en het muziekplezier om. En dat is de basis.
1: En dan kunnen er heel veel vraagtekens van tevoren worden neergezet. Maar achteraf blijkt dat alle...

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Om er iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen is 14 jaar cel geëist. De verdachte heeft bekend. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het weer, af en toe een bui en tussendoor ook zon. Het waait stevig, bij maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien en aan de kust kans op zware windstoten.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijkse gasten aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat...

0: lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het langzaam en zeker drukker aan het worden op de weg. De avondspits staat op het punt, of is al begonnen eerlijk gezegd. De meeste oponthoud zien we daar nu op de A4 onder andere, van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid gebeurde er een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging van een kwartier. En de A20 hoeft nog niet in Gouda voor Moordrecht 10 minuten op te houden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: En in het kader van de Hoekies Boekie Hoekie. Aan de telefoon Carla Buntsma. Carla, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, clown Toet, hè? De clown Toet. Een contactclown is dat eigenlijk. Ja, toch heel even, ja. Carla, voordat we over het hele verhaal gaan hebben. Wat is eigenlijk een contactclown?
1: Een contactclown is een clown die op een hele respectvolle manier contact maakt met mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Ik zeg altijd maar zo, contact maken met mensen waar woorden niet meer vanzelfsprekend zijn. Ja, het is een verschil met een gewone clown is dat je een gewone clown, ja, die vermaakt de mensen. Mm-hmm. Die hebben vaak toch een act, hè, waar je om kan lachen en dat is meer een theatergebeuren. En een contactclown die gaat op bezoek bij mensen.
0: Maar een contactclown, ja. Is dat dan ook een clown die praat of juist helemaal niet?
1: Er zijn contactclowns die weinig woorden gebruiken. Maar ik gebruik wel woorden. Omdat mijn ervaring is dat als ik ergens kom en mensen die zien mij voor het eerst en die kennen me helemaal niet en ik zeg helemaal niks, dan kan dat heel ongemakkelijk worden.
0: Ja, precies. Ja.
1: En het hangt er ook vanaf in welke mate mensen de dementie hebben.
0: Ja, want ook daar moet je een soort van rekening mee houden natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Het zijn heel veel momenten die je zelf hebt beleefd natuurlijk, samen met anderen, maar ja, niet per se voor de buitenwereld overal bekend was. Hebt zelf heel veel dingen geleerd uit boeken en nu ben je dus zelf ook bezig met een boek om en al die mooie ervaringen, momenten en verhalen te omschrijven, om die te beschrijven, om die verder te vertellen binnen dat boek, maar ook om tips te geven, hè?
1: Ja, klopt. Nou ja, wat ik nu ook aan reacties krijg van het boek, ja, dat vind ik echt het grootste compliment wat je maar kan krijgen, is van jeetje, had ik dit maar eerder geweten. Van mensen die dus, mensen zijn verloren met dementie. En die zeggen van ja, het is gewoon een boek wat makkelijk leest. Dus mijn complimenten aan de schrijfster Marieke de Koning. Die heeft het boek geschreven. Ik heb het verteld en zij heeft het opgeschreven. Op een manier dat het gewoon heel goed en toegankelijk is. En daarnaast heb ik dus mijn ervaringen ook wat om kunnen zetten in tips. Dus dat je dus kan kijken van wat is er nog wel mogelijk aan contact.
0: Ja.
1: Dus niet want mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking verliezen natuurlijk heel veel. Maar er is nog ook heel veel wel. Waaronder het gevoel. En daar kan je gewoon zoveel mee. En ik had zoiets van, ik wil die verhalen, wil ik een plek geven. En dat is dus de reden van mijn boek. En ik wil ook mensen inspireren om dat contact te blijven maken.
0: Is het dan een verhaal wat zeg maar vanuit Carla Buntsma wordt geschreven of het verhaal wat vanuit Clown Toet wordt geschreven?
1: Beide eigenlijk.
0: Okay.
1: Er wordt een verhaal geschreven hoe contactclown Toet in een bepaalde situatie contact maakt. Daarnaast komt er een reflectie van Carla, dus van hoe ik dat heb beleefd. En daarnaast is er ook een interview van of een zorgmedewerker of een familielid die daar ook iets over te zeggen
0: heeft. Oh, mooi.
1: En ja, dat is echt fantastisch. Ik heb zoveel medewerking gekregen van zoveel lieve mensen. Dat is echt fantastisch. Ik ben gewoon super blij met het boek. Het is ook geworden zoals ik het in mijn hoofd had. Dus eigenlijk is het, ik zeg nogmaals, een boek geworden zoals ik het gehoopt had.
0: Ja, en ik merk ook wel, nu je er een beetje op terugreflecteert, dat het ook wel wat met je doet. Dus dat is ook wel iets moois, dat je echt wel kan terugkijken op 10 jaar hele mooie ervaringen. Maar ook wel jouw hulp, jouw inzet om andere mensen bij te staan.
1: Nou.

0: dat is het zo. En nu je dat zegt, ja, word ik ook best wel een beetje emotioneel. Het is heel mooi geweest, 10 jaar. Maar als ik merk wat er nu allemaal op me afkomt, zoveel mooie woorden en mooie anekdotes. En ja, ik heb een boekpresentatie gegeven. Nou, zoveel mensen kwamen daarop af. En geïnteresseerd in mijn boek, ook gekocht allemaal. Ja, dus ik vind het ongelooflijk wat er nu allemaal op me afkomt. Het is, natuurlijk heb je wel eens gehoord van, oh, fijn om mijn vader of moeder weer even te zien zoals ze was. En dat krijg je wel mee in de loop van die 10 jaar. Maar als je nu dan ook alle reacties op één hoop, laat ik het zo maar zeggen, alle reacties op één hoop krijgt, is het heel mooi overweldigend. Het is wel overweldigend, maar wel heel mooi. Het is...
1: Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde.

0: en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, we hebben in het westen van het land weer te maken met een normale avondspits, nu alle vakantieperiodes voorbij zijn. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maar er zijn altijd uitzonderingen, zoals nu ook de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen Harmelen en Bunnik staat 11 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Gouwe 10 minuten vertraging. En de A44 is ook druk. Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: schoonheidsideaal wat overal voorbij komt. Maar wees gewoon jezelf en dan kom je er wel.
1: Zou je dan een beetje zeggen dat waar het voorheen een beetje een portret was van de modewereld, proberen ze daar nu een beetje een tegenbeweging op te creëren met die film?
0: Ja, juist inderdaad.
1: En zijn er nou nog films die binnenkort gaan verdwijnen, waar je echt nog even naartoe moet, om die moet je zien in de bioscoop?
0: Ja, eentje die moet echt iedereen zien. Dat is de Britse film I Swear.
1: Ja.
0: Ik vloek. Dat gaat over een jongen die wordt zwaar gebeurd verhaal.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft rond zijn tiende jaren ontwikkeld die Gilles de la Tourette. Dus hij begint te vloeken, te tieren en de spastische bewegingen te maken.
1: Ja, van die tics, hè?
0: Ja, en dan, hij wordt dus helemaal gevolgd totdat hij groot is.
1: Mm-hmm.
0: En het is mooi, want het is een waar gebeurd verhaal. En hij gaat op een gegeven moment, zorgt hij ervoor dat zijn ziekte, want het is niet erkend, dat mensen begrip krijgen voor wat hij heeft. Want hij is niet de enige. En het is zo'n hartverwarmende film. En ja, gewoon, dat is een massie. En die draait nog op 12 mei nog één keer.
1: Oh ja,
0: dus die mag je echt niet missen.
1: Bijzondere film dus in de gaten te houden.
0: Ja,
1: en er zijn natuurlijk ook een hele hoop films die uitgaan komen aankomende zomer. Is er eentje waar jij specifiek naar uitkijkt?
0: Ja, ik ben al wel misschien 50 plus, maar ik kijk enorm uit naar Toy Story, de vijfde.
1: Dat snap ik wel,
0: serieus.
1: Ja. Maar weet je al een beetje wat we ervan kunnen verwachten?
0: Ja, dat is dus ook echt heel slim gedaan van Disney. Want dat meisje, dat krijgt een iPad.
1: Oh.
0: En die is dus alleen maar gefixeerd op die iPad. En dat speelgoed waar ze mee speelde, dat ligt gewoon in een doos.
1: Ook weer zo'n kleine steek naar de maatschappij eigenlijk dan.
0: Ja, precies. Dus ik kijk er echt enorm naar uit. Daar heb ik heel veel zin in.
1: Dat snap ik wel. Ja, eerste dag dat je hem kan kijken, zit je dan al in de zaal?
0: Ik hoop al iets eerder eigenlijk.
1: Oh, dat je mij een voorpremière stiekem eventjes...
0: Nee, ik zit binnen op vakantie in Engeland. En daar draaien ze dus meestal dingen wel iets eerder. Dus,
1: Kijk, dat is de hele erge luxe, klinkt dat.
0: Ja, een beetje wel.
1: Ja, en zijn er nu nog films die nu nog in de bioscoop draaien, waar misschien wat voor een nicher publiek wat interessant is?
0: Nou, ik hou ook heel erg van documentaires.
1: Ja.
0: En die werden niet veel vertoond in Castellum, maar daar gaan we een beetje verandering in brengen.
1: Okay,
0: ik hoop dat de bezoekers dat waarderen. Er staan er een paar op de agenda, maar eentje die draait niet op veel plekken in Nederland. En dat is ook een waar... Nou, de documentaires zijn over waar gebeurd. The Day Iceland Stood Still.
1: En waar gaat die over?
0: Dat is in 1974 hadden in IJsland alle vrouwen één dag het werk neergelegd.
1: Oh.
0: Dat hele land lag dus plat.
1: Maar,
0: en die mannen waren even in paniek. Want hoezo doen jullie niks? Maar weet je wel, dus dat was... En eigenlijk is er helaas niet veel veranderd op sommige vlakken.
1: Nee.
0: Maar die vrouwen die dachten van klaar ermee even.
1: Om een soort statement te maken van, zie je, wij zijn wel gewoon nodig.
0: Wij zijn nodig inderdaad. En wij worden zo ondergewaardeerd als huisvrouw, als medewerker, als van alles.
1: En wat kan je al verklappen wat er dan daarna die dag gebeurde? Of maak je dan een spoiler voor heel die documentaire?
0: Heel erg het onderwijs voor de meisjes, carrière mogelijkheden, dezelfde betalingen voor dezelfde functie. Mm-hmm. Ja, aan het eind zie je dat ook allemaal, welke kansen de meisjes van nu krijgen in tegenstelling tot toen.
1: Ook heel vet.
0: Dus, ja, is echt een aanrader.
1: The Day Iceland Stood Still heet die, hè?
0: Yes. Studio Alphen.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. En de EU denkt ook na over aanvullende sancties tegen Israël. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. En de man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op de president. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Het weer, af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land hebben we weer te maken met een normale avondspits. Voor de maandag is zelf iets drukker dan gebruikelijk. Weinig bijzonderheden, dus het zijn vooral veel dagelijkse files, zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam, voor Den Haag-Zuid 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Harmelen en Houten gebeurde ook een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. En tenslotte valt ook nog op de A16 Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: weken, zo niet maandenlang, keken ze er al naar uit om als ambassadeur van de vrijheid aan de slag te mogen. De Jossie-band uit Zwammerdam, samen met zangeres Maan en ook techno-dj Rennie Zonneveld, ook uit Alphen, stonden de leden van de Jossie-band in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. Ja, en uiteindelijk per helikopter, maar ook per bus vlogen de bandleden over de weg en door de lucht van de ene naar de andere stad. Ja, wie er ook bij was, is natuurlijk de orkestleider Lian Verburg. En ja, op dit moment zitten ze in de bus vanuit Groningen terug naar Zwammerdam. En Lian die zit er ook in. Lian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dit was natuurlijk een ervaring om nooit meer te vergeten.
1: Ja, kijk, we hebben al veel meegemaakt met de Jossie-band, maar dit was ook wel weer zo ongelooflijk gaaf om te doen. En weet je, we zijn hartstikke dankbaar dat alles goed verlopen is. Geen enkel gek ding gebeurd. En als je die blijdschap zag van de orkestleden, maar ook van het publiek, zoveel liefde en zoveel warmte. Ja, dat was echt een topdag.
0: Een topdag, een groot feest was het ook. Ik hoor het ook nog een beetje terug in de stem, want ook jij...
1: Het werd een beetje laat vannacht, we moeten heel lang op onze witte ballen wachten. Maar...
0: Oh ja.
1: Nee, maar het was echt fantastisch om te doen. En we zijn zo trots op die orkestleden dat ze dat gewoon voor elkaar gemaakt hebben. En dat ze op deze manier hebben laten zien dat zij ook gewoon een onderdeel zijn van de maatschappij. En dat zij en ook spreken namens een hele grote groep mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. En dat zij op deze manier hebben laten zien van kijk eens wat we wel kunnen in plaats van... je denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen. En dat is zo super om te zien.
0: Hoe lang heb je gisteravond nog op je telefoon gekeken om alle video's en foto's terug te kijken?
1: Ik ben nog steeds aan het kijken. Ik kan het niet meer bijhouden. Het is echt zo ongelooflijk veel filmpjes en reacties. En nou ja, in het AD staan we nu weer voorpagina.
0: Ja, ik zie
1: en
0: het, ja.
1: Een Telegraaf, een groot artikel. En we hadden natuurlijk daarvoor al heel veel media. En ja, het Nationaal Comité, maar ook de festivaldirecteuren waar we gespeeld hebben, die waren gewoon zo blij. Die zeiden ook van jeetje, wat een aandacht is er. En de festivaldirecteuren waren ook ongelooflijk trots. Want ja, je moet het wel aandurven als festivaldirecteur. Hè? Want Jossie bent op het podium. En hoe gaat het publiek reageren? Maar die stonden eigenlijk bijna allemaal te huilen na afloop. Van wat was dit gaaf? En jullie trokken het meeste publiek van de hele dag, zeiden ze dan elke keer. Dus dat is wel... En wat ook heel leuk was, is in Zwolle kwam Kensington naast ons. En die stonden in de coulissen naast ons te kijken. En die hebben ook een post aangewaagd van... wat gaaf om dit te zien. Soms moesten we eventjes wachten. Want we hadden elke keer maar een half uur om de techniek neer te zetten. Ja. En die jongens die hebben ook keihard gewerkt. Echt een hulde aan al mijn collega's en vrijwilligers die meegegaan zijn die dag. Maar dan moesten we soms eventjes wachten of we liepen iets voor het programma. En dan gingen een aantal orkestleden het publiek al een beetje opwarmen. Door natuurlijk bewegingen te maken en ze te laten juichen. En ja, het publiek voelde bij alle vier festivals als een warm bad. En heel veel jongelui, het publiek, wat we natuurlijk... Mijn zoon die hield ook mee en die liep dan in het publiek. En die hoorde dan reacties van... Jos, je bent een reinier. Wat is dat voor een combinatie? Maar dat ze zo nieuwsgierig waren, maar daardoor ook verrast naar de uitkomst.
0: Ja, jullie werden bijgestaan inderdaad door zangeres Maan. Nou, die droeg ook echt alles en die support alles. Het zat heel veel plezier. Dat was ook echt te zien aan haar uiting op het podium. Rennie Zonneveld, ja, dat was natuurlijk wel een bijzondere combinatie. Techno-dj van beroep.
1: Ja.
0: Ja, hoe gaat dat gecombineerd worden met de Jossie-band? Nou, mag ik één fragmentje even laten horen? Want dit was inderdaad op een gegeven moment een toegift van Dennis. Hoort maar even. Want het... Blik helemaal We Want More natuurlijk.
1: Ja.
0: Iedereen wordt opgejut. Het publiek gaat los. Hij krijgt kippenvel hoor, Lian. Gewoon de hele publiek zingt mee en doet mee. En iedereen juicht ze toe. Echt geweldig was het.
1: Ja, en echt die... Weet je, er kwam zoveel warmte van het publiek af. Er waren echt helemaal jongelui. Geen onvertogen woord. Geen blikje bier of geen rotte tomaat. Gewoon zoveel liefde en warmte. En ja, dat blijkt ook wel uit de reacties. Dat mensen, die vonden het een feest. En ze konden natuurlijk via schermen ook meezingen en kijken. En tegelijkertijd deed Maan dat heel mooi om ook aandacht te vestigen op

0: mensen met een beperking. Nou, dat was zo'n mooi geheel. Dus,
1: en ze trok zich ook af en toe terug, hè? Want af en toe ging ze ook gewoon achter een instrument zitten. Ja, en dan mochten de bandleden gaan zingen, zeg maar.
0: Ja, daarom nee, maar dat kan zij zo goed. Ze is natuurlijk al jaren onze vriendin. Dus ze zit ook lekker nu ook lekker in de bus met ons naar Amsterdam, Zomerdam. Maar het is een meid met een gouden hart. En zij zegt ook, dit zijn de pareltjes om te doen. En hier gaat het muziek maken om en het muziekplezier om. En dat is de basis.
1: En dan kunnen er heel veel vraagtekens van tevoren worden neergezet. Maar achteraf blijkt dat alles te combineren valt. En dat als je er maar een beetje liefde en plezier in stopt, dan komt het allemaal goed.
0: Nou ja, daarom. En dat zij ook gewoon veel meer laten zien wat ze kunnen. En eigenlijk de puurheid en de liefde die het orkestleden uitstralen. Dat was een wisselwerking met het publiek. En dat is...

0: Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan. Met 22 nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radio.

kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dezelfde A20, maar dan de andere kant op. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte is er ook een file weer op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum staat 2 kilometer. Kost je een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is...

0: in het kader van de Hoekies Boekie Hoekie. Aan de telefoon Carla Buntsma. Carla, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, clown Toet, hè? De clown Toet, een contactclown is dat eigenlijk. Ja, toch heel even, ja. Carla, voordat we over het hele verhaal gaan hebben. Wat is eigenlijk een contactclown?
1: Een contactclown is een clown die op een hele respectvolle manier contact maakt met mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Ik zeg altijd maar zo, contact maken met mensen waar woorden niet meer vanzelfsprekend zijn. Ja, het is een verschil met een gewone clown is dat je een gewone clown, ja, die vermaakt de mensen. Mm-hmm. Die hebben vaak toch een act, hè, waar je om kan lachen. En dat is meer een theatergebeuren. En een contactclown die gaat op bezoek bij mensen.
0: Maar een contactclown, ja. Is dat dan ook een clown die praat of juist helemaal niet?
1: Er zijn contactclowns helemaal niks. Dan kan dat heel ongemakkelijk worden.
0: Ja, precies. Ja.
1: En het hangt er ook vanaf in welke mate mensen de dementie hebben.
0: Ja, want ook daar moet je een soort van rekening mee houden natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Het,
1: ja,
0: zijn heel veel momenten die je zelf hebt beleefd natuurlijk, samen met anderen, maar ja, niet per se voor de buitenwereld overal bekend was. Hebt zelf heel veel dingen geleerd uit boeken en nu ben je dus zelf ook bezig met een boek om en al die mooie ervaringen, momenten en verhalen te omschrijven, om die te beschrijven, om die verder te vertellen binnen dat boek, maar ook om tips te geven, hè?
1: Ja, klopt. Nou ja, wat ik nu ook aan reacties krijg van het boek, ja, dat vind ik echt het grootste compliment wat je maakt aan zaken is van jeetje, had ik dit maar eerder geweten. Van mensen die dus, mensen zijn verloren met dementie. En die zeggen van ja, het is gewoon een boek wat makkelijk leest. Dus mijn complimenten aan de schrijfster Marieke de Koning. Die heeft het boek geschreven. Ik heb het verteld en zij heeft het opgeschreven. Op een manier dat het gewoon heel goed en toegankelijk is. En daarnaast heb ik dus mijn ervaring en ook wat om kunnen zetten in tips. Dus dat je dus kan kijken van wat is er nog wel mogelijk aan contact.
0: Ja.
1: Dus niet want mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking verliezen natuurlijk heel veel. Maar er is nog ook heel veel wel. Waaronder het gevoel. En daar kan je gewoon zoveel mee. En ik had zoiets van. Ik wil die verhalen, wil ik een plek geven. En dat is dus de reden van mijn boek. En ik wil ook mensen.
0: Is het dan een verhaal wat zeg maar vanuit Carla Buntsma wordt geschreven, of het verhaal wat vanuit Clown Toet wordt geschreven?
1: Beide eigenlijk.
0: Okay.
1: Er wordt een verhaal geschreven hoe contact Clown Toet in een bepaalde situatie contact maakt. Daarnaast komt er een reflectie van Carla, dus van hoe ik dat heb beleefd. En daarnaast is er ook een interview van of een zorgmedewerker of een familielid die daar ook iets over te zeggen hebben.
0: Oh, mooi.
1: En ja, dat is echt fantastisch. Ik heb zoveel medewerking gekregen van zoveel lieve mensen. Dat is echt fantastisch. Ik ben gewoon super blij met het boek. Het is ook geworden zoals ik het in mijn hoofd had. Dus eigenlijk is het, ik zeg nogmaals, een boek geworden.

0: song?
1: Nou, dat is het zo. En nu je dat zegt, ja, word ik ook best wel een beetje emotioneel. Het is heel mooi geweest, 10 jaar. Maar als ik merk wat er nu allemaal op me afkomt, zoveel mooie woorden en mooie anekdotes. En ja, ik heb een boekpresentatie gegeven. Nou, zoveel mensen kwamen daarop af. En geïnteresseerd in mijn boek, ook gekocht allemaal. Ja, dus ik vind het ongelooflijk wat er nu allemaal op me afkomt. Het is, natuurlijk heb je wel eens gehoord van fijn om mijn vader of moeder weer even te zien zoals ze was. En dat krijg je wel mee in de loop van die 10 jaar. Maar als je nu dan ook alle reacties op één hoop, laat ik het zo maar zeggen, alle reacties op één hoop krijgt, is het heel mooi overweldigend. Het is wel overweldigend, maar wel heel mooi. Het is, Studio Alphen.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk, zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar, vindt de commissie. Dick Advocaat gaat volgens het AD toch als bondscoach van Curaçao naar het WK. Fred Rutten zou zich hebben teruggetrokken. Advocaat plaatste zich met Curaçao voor het WK, maar stopte daarna om privéomstandigheden. Op het WK zou Fred Rutten hem vervangen. Het weer, af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een

0: toevallig vorige week de eerste even teruggekeken met mijn dochter. Dat is The Devil Wears Prada.
1: Oh.
0: Ja, dan moet je gewoon heen. The Devil Wears Prada 1 is natuurlijk best wel een beetje dat je denkt... Die, daar zeiden ze dingen die je nu niet meer kunt zeggen. Dat mensen met maat 36 dik zijn.
1: Ja, precies.
0: Nou, daar zitten nu... Ik heb hem nog niet gezien. Maar daar zitten nu dingen in. Daar maken ze ook een beetje een statement van wat je wel niet kan doen tegenwoordig meer.
1: Ja.
0: En dat je dus niet mee hoeft te gaan met schoonheidsideaal wat overal voorbij komt. Maar wees gewoon jezelf en dan kom je er wel.
1: Zou je dan een beetje zeggen dat waar het voorheen een beetje een portret was van de modewereld, proberen ze daar nu een beetje een tegenbeweging op te creëren met die film?
0: Ja, juist inderdaad.
1: En zijn er nou nog films die binnenkort gaan verdwijnen... waar je echt nog even naartoe moet... om die moet je zien in de bioscoop?
0: Ja, eentje die moet echt iedereen zien. Dat is de Britse film I Swear.
1: Ja.
0: Ik vloek. Dat gaat over een jongen die wordt zwaar gebeurd verhaal.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft rond zijn tiende jaren ontwikkeld die Gilles de la Tourette. Dus hij begint te vloeken, te tieren en de spastische bewegingen te maken.
1: Ja, van die tics, hè?
0: Ja, en dan, hij wordt dus helemaal gevolgd totdat hij groot is.
1: Mm-hmm.
0: En het is mooi, want het is een waar gebeurd verhaal. En hij gaat op een gegeven moment, zorgt hij ervoor dat zijn ziekte, want het is niet erkend, dat mensen begrip krijgen voor wat hij heeft. Want hij is niet de enige. En het is zo'n hartverwarmende film. En ja, gewoon, dat is een massie. En die draait nog op 12 mei nog één keer.
1: Oh ja,
0: dus die mag je echt niet missen.
1: Oeh, oké. Okay. Ja. Bijzondere film dus in de gaten te houden.
0: Ja,
1: en er zijn natuurlijk ook een hele hoop films die uitgaan komen aankomende zomer. Is er eentje waar jij specifiek naar uitkijkt?
0: Ja, ik ben al wel misschien 50 plus, maar ik kijk enorm uit naar Toy Story, de vijfde.
1: Dat snap ik wel,
0: serieus.
1: Ja. Maar weet je al een beetje wat we ervan kunnen verwachten?
0: Ja, dat is dus ook echt heel slim gedaan van Disney. Want dat meisje, dat krijgt een iPad.
1: Oh.
0: En die is dus alleen maar gefixeerd op die iPad. En dat speelgoed waar ze mee speelde, dat ligt gewoon in een doos.
1: Ook weer zo'n kleine steek naar de maatschappij eigenlijk dan.
0: Ja, precies. Dus ik kijk er echt enorm naar uit. Daar heb ik heel veel zin in.
1: Dat snap ik wel. Ja, eerste dag dat je hem kan kijken, zit je dan al in de zaal?
0: Ik hoop al iets eerder eigenlijk.
1: Oh, dat je mij een voorpremière stiekem eventjes...
0: Nee, ik zit binnen op vakantie in Engeland. En daar draaien ze dus meestal dingen wel iets eerder. Dus,
1: Oh, kijk. Dat is de hele erge luxe, klinkt dat.
0: Ja, een beetje wel.
1: Ja, en zijn er nu nog films die nu nog in de bioscoop draaien... waar misschien wat voor een nicher publiek wat interessant is?
0: Nou, ik hou ook heel erg van documentaires.
1: Ja.
0: En die werden niet veel vertoond in Castellum, maar daar gaan we een beetje verandering in brengen.
1: Okay,
0: ik hoop dat de bezoekers dat waarderen. Er staan er een paar op de agenda, maar eentje die draait niet op veel plekken in Nederland. En dat is ook een waar... Nou, de documentaires zijn over waar gebeurd. The Day Iceland Stood Still.
1: En waar gaat die over?
0: Dat is in 1974 hadden in IJsland alle vrouwen één dag het werk neergelegd.
1: Oh.
0: Dat hele land lag dus plat.
1: Maar,
0: en die mannen waren even in paniek. Want hoezo doen jullie niks? Maar weet je wel, dus dat was... En eigenlijk is er helaas niet veel veranderd op sommige vlakken.
1: Nee.
0: Maar die vrouwen die dachten van klaar ermee even.
1: Om een soort statement te maken van, zie je, wij zijn wel gewoon nodig.
0: Wij zijn nodig inderdaad. En wij worden zo ondergewaardeerd als huisvrouw, als medewerker, als van alles.
1: En wat kan je al verklappen wat er dan daarna die dag gebeurde? Of maak je dan een spoiler voor heel die documentaire?
0: Nou, je ziet dus gewoon de mensen van toen zie je ook in beeld. Maar wat ze heel erg het onderwijs voor de meisjes, carrière mogelijkheden, welke kansen de meisjes van nu krijgen in tegenstelling tot toen.
1: Ook heel vet.
0: Dus, ja, is echt een aanrader.
1: The Day Iceland Stood Still heet die, hè?
0: Yes.
2: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
3: Dit is Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
9: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat ja, dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
8: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de

Bakker, Jusk Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zonder

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
3: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
2: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkow-schijf, een van de

Bobaan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
2: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
4: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
2: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leen Bakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers wil mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pen.

0: Nings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag tweemaal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
3: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
2: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het

0: de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was in. De literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Later volgen weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwese techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen.

bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland.

0: de stormen nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Hondius, waar het hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is... Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.